0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Clara Live.

0: is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand meehelpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
1: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn, maar het zal in mineurformaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
0: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar 1 verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden, er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken, zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden en morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Clara, live.

0: continuo.
1: Het is 7:00, heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10:00 is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
1: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïense president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade en hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
3: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen. En hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is. Maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
1: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
4: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Nu dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze play-offs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlay-offs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Een heel goeie morgen, 7:04 en ook de vogeltjes die zijn al helemaal wakker.

Bob Sassa, bariton Matthias Goerne als de vogelvanger Papageno, die samen met de prins Tamino op zoek moet gaan naar de dochter van de koningin van de nacht. Uit een zingspiel, een opera was dat, met veel gesproken dialogen. Het werk die Zauberflöte, de toverfluit van Mozart. En van de vogelvanger naar deze orkestsuite over vogels, waarin we straks een koekoek horen. Het geluid van een koekoek wordt geïmiteerd door het orkest, maar eerst dit openingsdeel uit Gli Uccelli, dat is Italiaans voor de vogels, van componist Ottorino Respighi.

De mooie klank van onder andere de Celesta hoorden we hier met ook horens en fluiten die de koekoek imiteren in de orkestsuite Gli Uccelli, de vogels van Ottorino Respighi. Respighi gaf les compositie aan het conservatorium van Bologna, ook later in Rome rond 1918, tot wanneer hij plots de vraag kreeg van dirigent Arturo Toscanini om een nieuw orkestwerk te schrijven.

En dat was een groot succes. Het betekende de lancering van Respighi als componist, als een grote carrière als componist. En daardoor moest hij ook minder lesgeven. Li Uccelli schreef hij in 1928. En van Li Uccelli gaan we naar Li Incogniti. Dat is de naam van het ensemble van violiste Amandine Beyer.

De Rozenkrans-sonates. Het zijn 15 vioolsonates, korte sonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, geïnspireerd op 15 belangrijke momenten uit het leven van Jezus en moeder Maria. En voor elk deel moet je je viool ook anders stemmen. De scordatura-stemming heet dat. En zo gaat dit derde deel, die derde sonate, over de geboorte van Jezus. Dat verhaal werd hier muzikaal verteld door violiste Amandine Beyer en haar ensemble Li Incogniti. Dit komt uit het jongste album van pianist Anthony Romagnuk en hij is ook componist, want het is eigen werk dat hij speelt, de Locrian Waltz.

De Lokrische Wals van Antoni Romaniuk. En dat heeft niets met de stad Lokeren te maken, maar wel met de toonladder die Romaniuk hier gebruikt. Een Lokrische kerktoonladder, of modus. Dat is een modus, een toonladder, waar een paar noten in verlaagd zijn. En daardoor krijg je een heel donkere, zwevende kleur. Alle kerktoonladders of modi zijn trouwens ook het vertrekpunt op Antoni Romaniuk's nieuwe plaat. Er staat ook heel wat uitleg daarover in het cd-boekje van zijn jongste album On Modes. Over dus modi, over die kerktoonladders. Na 7:30 het vioolconcerto van Peter Tchaikovsky. Nu nog even Lavinia Meijer op harp in The Hours. Het is filmmuziek van Philip Glass.

0: Goedemorgen, 7:30, VRT Nieuws met Lode Roos. Het is gisteravond erg onrustig geweest in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam een 30-jarige man om het leven. Het parket onderzoekt die zaak als roofmoord en heeft daarvoor ook een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk wel teruggekeerd. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een grote militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor mogelijke Oekraïnse droneaanvallen tijdens die parade, maar dat moet het tijdelijk staakt het vuren nu voorkomen. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij de zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. De dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden en droog. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen een analyse van de lokale en regionale verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk. De uiterste hebben het tweepartijenstelsel aan gruzelementen geslagen. De conservatieven kusten hun rivalen weer wakker met wanbeleid en hardrechtse oppositie. Het linkse Labour verkwanselde zijn regeringsmandaat met gebroken beloftes. Zelfs het op machtsbehoud gerichte Britse kiessysteem was niet voorzien op zoveel politieke dwaasheid. Bart Eekhout trekt er enkele lessen uit. Wie het uiterst rechtse, etnocentrische discours imiteert, maakt het alleen maar sterker. En wie enkel een kleurloze marketingpolitiek in het centrum te bieden heeft, verliest zijn achterban. Ook Adriaan Kartuifels heeft het over de aardverschuiving in de Britse politiek. Nog veel meer dan in België zijn lokale raadsleden in het Verenigd Koninkrijk de echte ruggengraat van partijen. Daar waar Downing Street in Londen vooral een verre plek op televisie lijkt, moeten lokale politici van deur tot deur gaan om mensen te overtuigen dat hun partij echt iets kan betekenen in hun leven. Wie dat niet lukt, gaat onderuit. Een politicus kan wel stralen op internationale fora met sterke speeches en grote inzichten. Als het afval op straat niet wordt opgehaald, de veiligheid in een wijk niet verbetert of de druk op een school te groot wordt, zoeken mensen naar alternatieven, klinkt het in het belang van Limburg. In eigen land liggen de ziekenfondsen onder vuur. En nu heeft ook minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke het over de existentiële crisis waarin ze verzeild zijn. Felle woorden, vindt Karel Verhoeven, want ze komen van een socialist die tot voor kort de aanvallen van N-VA en MR op de ziekenfondsen wegwuifde als simplistische slogans. De kern van de zaak is dat niet meer te ontkennen valt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om het record aantal langdurig zieken te helpen afbouwen. Eindelijk gaat het debat open over enorme bedragen aan overheidsgeld waar zo weinig transparantie over is, lezen we in de Standaard. Ook in de Tijd wordt gefocust op de langdurig zieken. De cijfers zijn zorgwekkend. Ons land telt niet alleen een record aantal langdurig zieken, we hebben ook verhoudingsgewijs het grootste aantal ziekenuitkeringstrekkers van heel Europa. De regering rekent tegen het einde van de legislatuur op 1,9 miljard euro besparingen door het terugdringen van het aantal langdurig zieken. Daarvoor is geen sociaal bloedbad nodig, maar wel daadkracht, vindt Isabel Albers. Voor de ziekenfondsen moet dit alles het signaal zijn om zichzelf in de spiegel te bekijken, zonder taboes, vindt Pieter Le Saffer van het Nieuwsblad. Om te luisteren naar de argumenten van de critici in plaats van ze dadelijk moreel te veroordelen. Want er zijn wel degelijk dingen te zeggen, zoals hoe onafhankelijk zijn de adviserende artsen echt in de beoordeling van langdurig zieken? Waarom moet elk ziekenfonds een eigen werking hebben, terwijl hun artsen allemaal hetzelfde werk doen? En finaal is er ook niks verkeerd aan de vraag: waarom moeten de ziekenfondsen eigenlijk blijven bestaan? Hopelijk komt er maandag in het parlement een duidelijk antwoord. Mannen in witte pakken, quarantaine en mondmaskers. Het nieuws over het hantavirus aan boord van een cruiseschip wekt de koortsstroom corona opnieuw op. Maar hoeveel zorgen moeten we ons echt maken, vraagt Dimitri Antonissen zich af. Voor het antwoord kijkt hij in het laatste nieuws naar Mark van Ranst. Zolang die niet zelf ongerust wordt, is er geen reden voor ons om dat al te zijn. Het hantavirus is een medisch incident dat we moeten opvolgen, maar gelukkig geen reden om ons leven opnieuw on hold te zetten. In Gazet van Antwerpen komt Greg van Roosbroek terug op de schietpartij die Hans van Temse bijna 20 jaar geleden uitvoerde in het Antwerpse stadscentrum. Die heeft op veel manieren impact gehad. Onder andere voor de wapenwetgeving. Wapenbezit was voortaan geen recht meer, maar een uitzondering die grondig gecontroleerd moest worden. Het maakt van die onwezenlijke Antwerpse dag een Belgisch 9-11. Een groot tragisch moment dat de harten met afschuw vervult, maar tegelijk een katalysator blijkt die vastgelopen dingen in beweging krijgt. Het is zaterdag 9 mei, ik ben Matthijs Bijnens en je hoorde de krantencommentaren.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.

Drie koffies na elkaar drinken is er niets tegen. Dit vioolconcerto van Peter Tchaikovsky met die spetterende finale door violiste Lisa Batyashvili samen met het orkest van Staatskapelle Berlin en dirigent Daniel Barenboim. Een heel goede morgen, heel fijn dat u bij ons bent. Welkom bij Clara. Het is vandaag 9 mei en dat is de sterfdag van de Deens-Duitse componist Dietrich Buxtehude. Het is eigenlijk niet zeker waar hij precies geboren is, dan in Denemarken of was het toch in een Zweeds dorpje. Daar zijn onzekerheden over. Wat we wel zeker weten is dat Buxtehude een ongelooflijke muzikant en organist was, want op zijn 30 verhuisde hij naar de Duitse stad Lübeck om daar de vaste organist te worden van de Marienkirche. Hij trouwde er trouwens daar ook met de dochter van de vorige kerkorganist. En daar in Lübeck organiseerde Buxtehude heel wat eigen orgelconcerten, die werden bekend als de Abendmuzieken, gratis kerkconcerten waar ook Bach naartoe trok, waar hij een hele reis voor ondernam om Buxtehude live aan het werk te horen. En Buxtehude stierf op 9 mei in het jaar 1707 op zijn 70. Hier zit Bernard Foucault aan het orgel in deze chaconne.

In 2007 was het precies 300 jaar geleden dat Dietrich Buxtehude gestorven was en dat werd uitgebreid herdacht, want organist Bernard Foucroul nam voor de gelegenheid alle orgelwerken van Buxtehude op, goed voor 5 cd's. En voor deze chaconne zat Foucroul aan het orgel van de Sint-Catharina-kerk in Hoogstraten, want daar staat een Thomas-orgel, een nieuw zwaluworgel dat dus als een soort zwaluwnest aan de muur hangt, geïnstalleerd in 2005 en geïnspireerd op het Duitse orgel uit de 17e eeuw. Dus helemaal in de juiste sfeer en de juiste tijd voor Buxtehude.

En dat was Bach met mezzosopraan Anne-Sophie van Otte in de aria Komt ihr angefochtenen Sünder. Straks na 8 uur, dus zometeen nog eens onze keuze van Clara van afgelopen week. Heel mooie Schubert-liederen. Tot zo.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken na een eerdere steekpartij. En in de Europe Playoffs van het voetbal staat stond daar aan kop na winst tegen Oud-Heverlee Leuven. Goedemorgen. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen lang zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor Rusland. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is nu dus afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanningen.
2: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
1: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
2: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
1: Oké, Marijn, dankjewel. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het zelfs over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april. Maar Israël zegt dat het recht heeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daaraan deelnemen. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is daarvoor een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
1: Studenten blijven een deel van het UFO-gebouw van de Universiteit Gent bezetten. De actievoerders eisen dat de Gentse universiteit de banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor te werken via de Europese Commissie.
4: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
1: Rector De Sutter gaat maandag in overleg met de actievoerders. Bij een botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft stond haar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
5: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
6: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer landskampioen. Het weer vandaag hier zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog 15 graden. Dinsdag blijft het droog. Er is dan toch een staakt het vuren afgesproken tussen Rusland en Oekraïne. Dat zat vooraan in het nieuws. Het tijdelijke bestand komt er op een symbolisch belangrijke dag voor Rusland. Vandaag wordt de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht. De Russische president Poetin vreesde voor Oekraïnse droneaanvallen tijdens een militaire parade vandaag. Maar dat moet het tijdelijke bestand nu voorkomen. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Een heel goede morgen. 2028. Het is toch eventjes, maar dat wordt een groot Schubertjaar, want dan is het 200 jaar geleden dat Schubert gestorven is. En de Duitse bariton Samuel Hasselhorn die is al volop aan het aftellen, want voor zijn nieuwe album heeft hij 20 liederen gekozen die Schubert precies 200 jaar geleden heeft geschreven, dus in 1826. En een van die liederen is het leuke Fische Weise over een visser die 's ochtends zorgeloos aan zijn dag begint.

0: Volgende week vrijdag viert hij zijn 36 lentes. De Duitse bariton Samuel Hasselhorn. In 2018 won hij de...
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
3: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
2: Ah ja?
3: Een energiewijze ondernemer herken je meteen.

Keuze van Clara. En deze namiddag rond 4 uur wordt een nieuwe keuze, een nieuwe cd aan u voorgesteld in het gelijknamige programma De Keuze van Clara hier op Clara.

Voor de Franse orkestmuziek van Vincent Dindy moeten we in IJsland zijn, want het Iceland Symphony Orchestra heeft alle orkestwerken van Vincent Dindy opgenomen, goed voor 6 volumes, met dirigent Rumen Gemba hier in de serenade en een wals. En Vincent Dindy was een van de frankisten, een van de weinige leerlingen aan het Conservatorium van Parijs van César Franck. Het was een klein groepje studenten die de muziek van Franck heel vernieuwend vonden. Franck gebruikte ook zijn eigen muziek als lesmateriaal, wat zijn collega's niet altijd apprecieerden. Ze trokken met de klas ook samen naar Bayreuth om de opera's van Wagner te gaan beluisteren. Ze noemden hun leraar niet monsieur, maar père. Père Franck werd hij genoemd. En de frankisten wilden dus vooral de muziek van hun leraar César Franck enorm promoten. Dit is van César Franck, een werk voor piano vierhandig met Sylvia Bernier en Guy Panson.

Sylvia Barnier en Guy Pinson samen aan piano, piano vierhandig, met als vertrekpunt de opera Lucile van de in Luik geboren componist André Guétry. Door een componist hier geschreven die zelf in Luik was geboren, César Franck. Hij nam thema's uit die opera om dan in eigen nieuwe muziek te laten horen. Eigenlijk César Auguste Franck, dat is zijn volledige naam, want Franck moest van zijn vader bankier een nieuwe investering worden die veel geld opbracht in de vorm van een zoon, ja, vernoemd naar twee Romeinse keizers, César en Augustus. Dus dan zat het geluk misschien een beetje mee voor de carrière. En dat lukte ook. Dit is nog even Jacob Bro op elektrische gitaar met Thomas Morgan op contrabas, Joey Baron op drums in dit mooie nummer Heroines. Tot 8:30.

0: is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor Rusland. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd in de Tweede Wereldoorlog. Het is gisteravond erg onrustig geweest in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam een 30-jarige man om het leven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft daarover een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk wel teruggekeerd. En in de Europe Playoffs van het voetbal heeft Stand daar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Dankzij deze zege komt Stand daar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. De dag begint zonnig, later meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag, een graad of 22 halen we. Morgen zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

En dat waren de stemmen van de Tallis Colors onder leiding van Peter Phillips. Al goed wakker op zaterdagochtend, want ze zongen gloednieuw werk van de Amerikaanse componist Nico Muhly. In maart bracht hij een nieuw album uit, No Resting Place, heet die plaats, met daarop 6 gloednieuwe koorwerken voor de Tallis Colors. Onder andere deze Marrow op psalm 63 is dat op muziek gezet. En deze Argentijnse celliste staat deze avond in een uitverkochte concertzaal in de Bijloken met het celloconcerto van Edward Elgar. Vanavond speelt ze dat met het Antwerp Symphony Orchestra. Hier horen we Sol Gabetta live met de Berliner Philharmoniker en Simon Rattle.

Celeste Sol Gabetta met applaus en met de Berliner Philharmoniker erbij, dirigent Simon Rattle, in natuurlijk het cello-concerto van Edward Elgar. Gisteren speelde Sol Gabetta dit concerto in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Vanavond doet het nog een keer, maar dan in de Bijloken in Gent, helemaal uitverkocht, samen met Antwerp Symphony Orchestra en dirigent Hank-Jool Joon. Ik heb trouwens nog een fantastisch cello-concerto klaarstaan, dat is voor na 9 uur, en dat heeft alles te maken met de nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Misschien kunt u het al raden.

De stemmen van tenor Achim Schulz en Bernd Oliver Fröhlich in de aria O Quanto è Dolce. Het is de fantastische muziek van de Italiaanse componiste Francesca Caccini. En deze Franse componiste had dan weer samen met haar man een muziekuitgeverij in Parijs. Louise Varenck.

De muzikanten van het Schubert Ensemble of London. Ze speelden geen Schubert, maar wel dit pianoquintet van Louise Farenc. Maar zij kreeg wel pianoles van collega's, tijdgenoten van Schubert, zoals Ignaz Moscheles en Johann Nepomuk Hummel. Ze was ook een fantastische pianiste, Louise Farenc. We dromen nog even weg met filmmuziek van Max Richter. Muziek die hij schreef voor de ontroerende serie My Brilliant Friends. En straks na 9 uur een cellist die ooit meedeed aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd en die nu ook carrière maakt als dirigent.

0: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor de Russen. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is er dus nu afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanning.
2: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
1: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
2: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
1: Marijn, dankjewel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus en die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit vliegen de opvarenden dan terug naar hun eigen land. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. En ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord worden onderzocht en opgevolgd en in thuisquarantaine moeten. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij omgekomen en gisteren is daarvoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
1: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezetten. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor de eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit ermee omgaat. Maar zo'n gesprek moet wel kunnen plaatsvinden in besloten kring, zegt de Sutter, en niet voor de camera zoals de actievoerders eerst vroegen.
4: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
1: Sport in de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op rij ook een voorsprong uit handen. Veel hoop op een Europees ticket is er dus niet meer, maar toch wil middenvelder Wouter George de resterende matchen nog tot een goed einde brengen.
5: Well, ik denk dat het goed is om die drie laatste wedstrijden aan te pakken voor iedereen. Jongens die minder spelen, jongens die al wat gespeeld hebben. Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze twee wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit.
1: Dankzij de zegenkomst stond daar voorlopig alleen aan kop in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. En als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer kampioen. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog een graad of 15. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: In de morgen een analyse van de lokale en regionale verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk. De uiterste hebben het tweepartijenstelsel aan gruzelementen geslagen. De conservatieven kusten hun rivalen weer wakker met wanbeleid en hardrechtse oppositie. Het linkse Labour verkwanselde zijn regeringsmandaat met gebroken beloftes. Zelfs het op machtsbehoud gerichte Britse kiessysteem was niet voorzien op zoveel politieke dwaasheid. Bart Eekhout trekt er enkele lessen uit. Wie het uiterst rechtse, etnocentrische discours imiteert, maakt het alleen maar sterker. En wie enkel een kleurloze marketingpolitiek in het centrum te bieden heeft, verliest zijn achterban. Ook Adriaan Kartuifels heeft het over de aardverschuiving in de Britse politiek. Nog veel meer dan in België zijn lokale raadsleden in het Verenigd Koninkrijk de echte ruggengraat van partijen. Daar waar Downing Street in Londen vooral een verre plek op televisie lijkt, moeten lokale politici van deur tot deur gaan om mensen te overtuigen dat hun partij echt iets kan betekenen in hun leven. Wie dat niet lukt, gaat onderuit. Een politicus kan wel stralen op internationale fora met sterke speeches en grote inzichten. Als het afval op straat niet wordt opgehaald, de veiligheid in een wijk niet verbetert of de druk op een school te groot wordt, zoeken mensen naar alternatieven, klinkt het in het belang van Limburg. In eigen land liggen de ziekenfondsen onder vuur. En nu heeft ook minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke het over de existentiële crisis waarin ze verzeild zijn. Felle woorden, vindt Karel Verhoeven, want ze komen van een socialist die tot voor kort de aanvallen van N-VA en MR op de ziekenfondsen wegwuifde als simplistische slogans. De kern van de zaak is dat niet meer te ontkennen valt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om het record aantal langdurig zieken te helpen afbouwen. Eindelijk gaat het debat open over enorme bedragen aan overheidsgeld waar zo weinig transparantie over is, lezen we in de Standaard. Ook in de Tijd wordt gefocust op de langdurig zieken. De cijfers zijn zorgwekkend. Ons land telt niet alleen een record aantal langdurig zieken, we hebben ook verhoudingsgewijs het grootste aantal zieke uitkeringstrekkers van heel Europa. De regering rekent tegen het einde van de legislatuur op 1,9 miljard euro besparingen door het terugdringen van het aantal langdurig zieken. Daarvoor is geen sociaal bloedbad nodig, maar wel daadkracht, vindt Isabel Albers. Voor de ziekenfondsen moet dit alles het signaal zijn om zichzelf in de spiegel te bekijken, zonder taboes, vindt Pieter Le Saffer van het Nieuwsblad. Om te luisteren naar de argumenten van de critici in plaats van ze dadelijk moreel te veroordelen. Want er zijn wel degelijk dingen te zeggen, zoals hoe onafhankelijk zijn de adviserende artsen echt in de beoordeling van langdurig zieken? Waarom moet elk ziekenfonds een eigen werking hebben, terwijl hun artsen allemaal hetzelfde werk doen? En finaal is er ook niks verkeerd aan de vraag: waarom moeten de ziekenfondsen eigenlijk blijven bestaan? Hopelijk komt er maandag in het parlement een duidelijk antwoord. Mannen in witte pakken, quarantaine en mondmaskers. Het nieuws over het hantavirus aan boord van een cruiseschip wekt de koortsstroom corona opnieuw op. Maar hoeveel zorgen moeten we ons echt maken, vraagt Dimitri Antonissen zich af. Voor het antwoord kijkt hij in het laatste nieuws naar Mark van Ranst. Zolang die niet zelf ongerust wordt, is er geen reden voor ons om dat al te zijn. Het hantavirus is een medisch incident dat we moeten opvolgen, maar gelukkig geen reden om ons leven opnieuw on hold te zetten. In Gazet van Antwerpen komt Greg van Roosbroek terug op de schietpartij die Hans van Themse bijna 20 jaar geleden uitvoerde in het Antwerpse stadscentrum. Die heeft op veel manieren impact gehad, onder andere voor de wapenwetgeving. Wapenbezit was voortaan geen recht meer, maar een uitzondering die grondig gecontroleerd moest worden. Het maakt van die onwezenlijke Antwerpse dag een Belgisch 9-11. Een groot tragisch moment dat de harten met afschuw vervult, maar tegelijk een katalysator blijkt die vastgelopen dingen in beweging krijgt. Het is zaterdag 9 mei, ik ben Matthijs Bijnens en je hoorde de krantencommentaren.
7: Clara staat op met Sander de Keren.
8: Een heel goede morgen, zaterdag 9 mei vandaag. Het is de laatste dag van de eerste ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dit jaar voor cello. Vandaag rond middernacht worden dan de 24 halve finalisten bekendgemaakt. De eerste editie voor cello was in 2017 op de wedstrijd. Toen ging de Fransman Victor Julien Laferrière met de eerste prijs naar huis. En ondertussen heeft hij ook zijn eigen orkest opgericht, Orchestre Consuelo, waar hij zijn strijkstok inruilt voor een dirigeerstok. Hiervoor de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Clara, live.

0: De 8e symfonie van Ludwig van Beethoven met daaruit het menuet, het derde deel, door het Orchestre Consuelo. In 2019 opgericht door de Franse cellist en dus hier ook dirigent Victor-Julien Laferrière. Hij won de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2017 met zijn cello. In de finale overtuigde hij de jury met het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. En toeval of niet, maar drie keer raden waar Clara de Dekker en ik het over hebben in de nieuwste aflevering van onze podcast.
1: Clara staat op.
0: Inderdaad, over dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Daar komt u alles over te weten in de nieuwste aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Onze podcast, die kunt u beluisteren op VRT Max. En ik moet zeggen, het is echt waar een van mijn lievelingswerken voor cello. Het begint heel laag.
2: Maar het gaat steeds hoger.
0: Ja,
2: hè?
0: Stapsgewijs gaat het de hoogte in. Dat kan je dan ook visueel zien op de cello, dat die noten steeds hoger moeten genomen worden. En een moment waar ik altijd naar uitkijk, ook als we het laten horen op Clara op de radio, is plots die paukenslag. Bam! Alsof er iets ontploft, alsof er iets kraakt. En dan denk ik van, ah, zalig. Dus hoe, ja, hoe, bijna, ja, nu, ja. Nog eens. Bam! Tweede thema, ja.
2: En dan zo je moment missen.
0: Heel spannend.
2: Moet er ook al gebeurd
0: ja,
2: zijn.
0: Ja. Dus hier begint dat tweede thema. Lange noten. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Dus helemaal het tegenovergestelde van. Nya, nya, nya, nya, nya. En ook heel wat instrumenten nemen dat lange thema over, zoals de horen.
2: Maar wacht, stop met praten, Sander. Ik wil luisteren. Oh, ik hoop echt zo hard dat iemand dit gaat kiezen voor de finale. Dit is zo fantastisch en live is dat echt.
0: Ik wil het 12 keer horen.
2: Eigenlijk? Ik zou het niet erg vinden.
0: Ja, we zullen zien. Maandag 25 mei begint de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello dit jaar. Heel benieuwd hoeveel keer dat eerste celloconcerto van Shostakovich zal te horen zijn. Misschien dus wel 12 keer door elke finalist. Wie weet, ik zou het ook niet erg vinden. Net zoals Clara. Hier horen we de cellist die het werk bij Shostakovich heeft besteld, Mstislav Rostropovich. En ik zet mij dus klaar vooral voor die paukenslag.

gaat door merg en been. Het eerste celloconcerto van Dimitri Shostakovich. En de cello die snijdt en zucht. Hier met cellist Mstislav Rostropovic. In het openingsdeel met Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. En natuurlijk ook de andere delen van dit werk. Het trage deel, de cadens, dan de solo cadens. En de finale zijn stuk voor stuk meesterwerkjes. En het is ook bijna een concerto, zou je kunnen zeggen, voor de horen. Want het is een hele klus voor de hornist om al die hoge solo-melodieën te spelen in dit werk van Shostakovich. Straks onze nieuwe twintiger van deze week. Het is een jazz-saxofoniste die nog in haar masterjaar zit aan het conservatorium. Maar eerst nog even een twintiger van onze eerste lichting. Dat was in 2021, ondertussen al 5 jaar geleden. Toen zijn we begonnen met onze twintigers. En een van die twintigers was toen pianist Wouter Valvekes.

De eerste mazurka van Frédéric Chopin uit het opus 59 door Wouter Valvekes. Hij was twintiger hier bij ons in het jaar 2021. Ondertussen zijn we 5 jaar verder. Onze nieuwe lichting Twintigers, die bestaan nog steeds. Elk seizoen stellen we nieuwe getalenteerde muzikanten aan u voor van in de 20. En deze week is dat Ellie Broekmans. Ellie studeerde burgerlijk ingenieur. En daarna ging ze op zoek naar de wetenschap van de jazzmuziek, zeg maar. Want ze jaagde haar dromen na en ze begon nog aan een muzikale opleiding aan het Lemmens Instituut in Leuven. En dit jaar rond ze haar masterjaar af aan het conservatorium in Brussel. Ze is een van onze twintigers en hier dus in de Toetsstudio op VRT heeft Ellie Broekmans een heel concert gespeeld samen met haar band Mania. En ja, misschien is dit nummer wel geschreven voor het Lemmens Instituut als ik zo naar de titel kijk, want het heet Dear Luca.

Ellie Broekmans hier op alt-saxofoon in het nummer Dear Luca. Een van haar eigen composities, samen met haar band Mania. En het hele concert van Ellie Broekmans kunt u ontdekken op VRT Max. Ze is deze week onze twintiger hier op Clara. Zometeen laat ik nog eens een opera horen van Gioachino Rossini, die denk ik toch een beetje geïnspireerd is op het sprookje van Rapunzel met het lange haar. Doet me er toch aan denken. Eerst Haydn.

0: De muchikanten van het Chiaroscuro kwartet hier in de finale uit het 65ste strijkkwartet van Joseph Haydn. Inderdaad, hij schreef er heel veel. En wat Rossini dan weer heel veel deed, dat was operas componeren.
1: Clara staat op.
0: Zoals een opera die in première ging op 9 mei, vandaag dus, maar in het jaar 1812 in Venetië. Rossini was toen 26 en hij schreef een komische opera, La Scala di Seta, vertaald de ladder van zijde. Ja, de zijdeladder. Het is een opera vol misverstanden, vol affaires en vooral dus met een zijdeladder. Allemaal stof aan elkaar geknoopt, zodat de man Dorville elke nacht naar zijn geliefde Julia kan komen. Een beetje zoals in het sprookje Rapunzel. Dan niet met de lange haren, maar met een lange stof van zijde om een ladder mee te maken. Dus Dorville en Julia, het zijn geliefdes. Het is nogal een complex verhaal, een vreemd verhaal, want eigenlijk zijn ze al stiekem getrouwd met elkaar. Maar daar is niet iedereen van op de hoogte, dus Dorville die hoopt vooral dat zijn vrouw hem trouw zal blijven.

Sopraan Maria Basho in de aria Il mio ben sospiro e chiamo uit de opera La Scala di Seta, de zijden ladder van Gioachino Rossini, een vroeg werk. Gezongen hier door in de opera, gezongen door de vrouw Giulia, die hoopt dat haar man nog steeds via de zijden ladder naar haar kamer zal kruipen. Want er zijn een paar misverstanden geweest en ze hoopt dat ze hem niet kwaad heeft gemaakt en dat hij toch dat hij niet zal wegblijven, dat hij ooit nog terugkomt via de zijden ladder. Ladder naar haar kamer. Ze zucht en ze roept haar liefde uit. Il mio ben sospiro e chiamo. Vandaag precies 214 jaar geleden dat dit werk voor het eerst te horen was trouwens. Die opera La Scala di Seta, dat was op 9 mei in het jaar 1812. Het is bijna 10 uur, bijna tijd voor de liefhebbers met Katelijne Boon. Wij gaan richting het nieuws met twee piano's, Lucas Genusjas en Anja Genus-Hene, samen in de Hallelujah Junction voor twee piano's van John Adams.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
3: Het is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog te vieren, 81 jaar geleden. Honderden militairen hielden een optocht op het Rode Plein onder leiding van een fanfare. De Russische president Poetin heeft er gespeecht. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden bijvoorbeeld geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Er was wel een luchtshow te zien en er vlogen gevechtsvliegtuigen boven Moskou. Die kleurden de lucht wit, blauw en rood, zoals de Russische vlag. En ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch nog een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vanochtend ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Rusland drong aan op zo'n gevechtspauze, want 9 mei vandaag is symbolisch van groot belang voor de Russen, zegt collega Marijn Trio.
4: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
3: Het was gisteravond erg onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Er waren ook enkele schermutselingen met de politie. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam toen een 30-jarige man om het leven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft daarover ook een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk wel teruggekeerd. Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezet houden. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor samen te werken met de Europese Commissie.
5: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
3: En nog in Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal, betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen, zodat de laadpaal sneller weer vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar korter worden. De maatregel leverde de stad Gent intussen ook al €230.000 op. Maar het bedrag van de maand maart lag al een stuk lager dan dat van februari. Dat wijst er volgens Gent dus op dat steeds meer mensen rekening houden met de kosten. Het weer. Eerst zonnig vandaag, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Maandag dan wisselvallig met nu en dan een bui, nog 15 graden. Vanaf dinsdag opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.
7: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert naar De Liefhebber. Vanavond kennen we de 24 cellisten die naar de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd mogen overgaan. Die halve finale kan u elke dag volgen van maandag tot en met zaterdag met Nicole van Opstal, die zowel de middagsessie als de avondsessie verslaat. Ik zorg elke week voor een heruitzending van De Liefhebber. En vandaag is dat die met auteur Gaia Schoeters. Een vrouw die al jaren leeft van haar pen, die ze op alle mogelijke manieren inzet. Als journalist, als scenarist, als librettist, als essayist. Het leverde een rist fantastische boeken, opera's, essays, gedichten en columns op. En daarvoor kreeg ze onder andere vorig jaar de Ultima voor de Letteren. Dit jaar kreeg haar roman het geschenk, de Publieksprijs Fictie en Non-fictie van de Boon Literatuurprijs. Gaia Schoeters is een sterk houder van de Vlaamse letteren, die sinds vorig jaar ook nog eens de nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas werd. Zo organiseerde ze daar vorige zondag een Silent Reading XL, waarmee ze het record wou vestigen van het grootste aantal mensen dat ooit tegelijk samen hetzelfde boek leest. Iedereen die mee kwam lezen kreeg een gratis exemplaar van haar roman Het Geschenk. Als cultureel ambassadeur heeft ze zich namelijk voorgenomen om van Sint-Niklaas de meest lezende stad van Vlaanderen te maken. Ze was bij mij te gast vorig jaar op 14 juni. En ik stel voor dat we nog eens naar die mooie uitzending luisteren. Veel plezier ermee. De Liefhebber. Welkom Gaia. Hoe gaat het als je zo al een hele tijd in het brandpunt van de belangstelling staat?
8: Ja, op zich kan je daar natuurlijk alleen maar heel erg gelukkig mee zijn. Het is mooi dat het allemaal komt. Ik heb ontzettend veel mogen maken in allerlei genres. Wil niet zeggen dat ik aan het einde van mijn verlanglijstje ben. Zou ook jammer zijn. Maar ik heb wel heel veel mooie projecten mogen maken, ook met heel veel fantastische mensen. En co-creatie, samenwerken, andere kunstenaars, muzikanten, componisten, die interactie die daaruit komt en wat je daaruit kan meenemen, vind ik echt geweldig.
7: We gaan nog eens terug naar die oudste herinneringen. Je werd geboren op een hondswarme dag. Dankzij gisteren weten we hoe dat voelt. 28 juni betekent dat je inderdaad binnenkort dat laatste jaar van je 40er jaren viert. Hoe zat het met de muziek thuis?
8: Als ik mij probeer de platenkast van mijn ouders te herinneren, dan weet ik dat er bijna alleen klassiek in stond. Er waren een paar uitzonderingen. Er was één plaat van Boudewijn de Groot. Er was één plaat van Don McLean. En dan was er wel wat jazz van mijn vader, veel Louis Armstrong-achtige dingen. En er waren een paar platen met Duitse liederen. Mm-hmm. En Duitse liederen, ja, het is een combinatie die vaker voorkomt met van die hele diepe, doorrookte, doorleefde vrouwenstemmen.
7: Hildegarde Kneefs en
8: ja, de Hildegarde Kneefs, de Dietrichs, yeah, de Sarah Leanders van deze wereld.
7: Dus daarom de Sarah Leander. We hebben hier Kan den Liebe Sünde sein. Heerlijk lied eigenlijk over, ja, liefde kan toch niet een zonde zijn. Reken mij dat niet aan. Alles wat ik uit liefde heb gedaan, vergeef me dat. Waarom precies dit stukje?
8: Ik vind het zeker in deze tijd een heel belangrijk nummer. We denken wel eens dat verworven rechten verworven zijn voor altijd. Nu, als we zien hoe overal in de wereld, gaande van Tsjetsjenië, Rusland, ook de Verenigde Staten, waar queer literatuur uit de bibliotheken en uit de klaslokalen wordt gehaald, maar ook in Europa bij ons, als we kijken naar wat er met de adoptiewetgeving in Italië gebeurd is, naar hoe de gay pride onder druk komt te staan in landen als Hongarije, Polen, hoe eigenlijk die druk op die LGBTQ-community alsmaar weer toeneemt, ja, dan kan het toch wel heel snel teruggedraaid worden, al die verworven rechten. En dit is een lied dat mij daar altijd aan herinnert. Ik begrijp nog altijd niet hoe zoiets moois als de liefde een reden kan zijn voor problemen, laat staan juridische sancties. En is ook geschreven door een man die in zijn tijd, onder het nazisme, als homo ook een paar keer in de cel heeft gezeten, ja, omwille van die liefde. En ook zelfs na Wereldoorlog II, want het was daarmee niet afgelopen. Toen homoseksualiteit in Duitsland nog steeds verboden was, ook in de problemen is geraakt. En eigenlijk daarom ook artistiek nooit de bekendheid heeft gekregen die hij verdient.
7: Misschien wel net kunnen overleven dankzij Sarah Leander, die wel door het regime natuurlijk gekoesterd werd.
8: Ja, dat is dan het dubbele. Hij heeft zich daar moeten bewegen, denk ik, op een heel ongemakkelijk scherp van de snee van, ja, iedereen wil overleven. Hoe ver ga je daar ideologisch in? Hoe durf je te leunen om jezelf op een of andere manier toch veilig te stellen.
7: Mm-hmm. Bruno Bals, het is een lied uit 1938 voor een film, De Blauwfuchs. En inderdaad, de stem van Sarah Leander, daar kan niets tegen op. Waar gaan we mee beginnen?
9: Kan die liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Ach, kann das wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Ach, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wär, so wär's mir egal. Lieber will ich Sünde gemahl, als ohne Liebe sein. Jede kleine Spieße macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ah, eindelijk een aannemer gevonden die plaats heeft in 2028. Een wat nu moment? Bij Artstone geven we helder advies voor je oprit en terras. En we brengen je in contact met een betrouwbare tuinaannemer. Kom langs in een van onze showrooms. Artstone. Zo steengoed voelt buiten.
2: Clara, live. Liever zondigen dan zonder liefde zijn. Dat is het slot van Kann den Liebe Sünde sein. Sarah Leander zong het in 1938 op een tekst van Bruno Balz. En daarmee zitten we meteen één bij de platenkast van de ouders van Gaia Schoeters thuis, waar ook heel wat opera in zat, hè?
3: Ja, opera was de andere grote liefde die mij gelukkig is meegegeven. En niet eens alleen op plaat, maar vooral ook live. Mijn moeder nam mij mee naar de opera. Mijn vader hield niet zo van opera, dus er moest iemand mee. En dat was ik dan met mijn volle 6 jaar lakschoentjes en een rokje. Het was altijd moeilijk kiezen tussen laat ik mij in dat rokje dwingen om mee te gaan naar de Munt. Want in die tijd moest je daarvoor toch echt nog wel iets netjes aan. Maar het verlangen naar het hele opera-universum was eigenlijk zo groot dat het mij het rokje waard was. Want ja, opera is echt een wondermooie machine, vind ik.
2: Ja, het is iets, denk ik, waar je heel veel in terugvindt, hè? Je hebt de muziek, je hebt de teksten, je hebt het acteerwerk, de hele scenografie.
3: En wat ik er vooral zo mooi aan vind, het heeft niets met realisme te doen. In opera kan alles. Alles is ook groot, monumentaal groot. De emoties zijn gigantisch. Ook al ken je het verhaal niet, begrijp je de taal niet. Het is altijd duidelijk wat de basisemotie eigenlijk is. En er gebeuren fantastische dingen. Je kan een hele opera lang een vreselijk personage zijn. Je zingt aan het einde 5 minuten lang een mooie aria en het publiek vergeeft je alles. Als het leven zo zou werken, het zou er toch beter uitzien.
2: Ja, inderdaad. Het is ook wel iets wat ik in je boeken terugvind. De meest vreemde karakters bevolken je tekst, maar je slaagt erin om je lezer bijna in het hoofd te laten kruipen van die personages, waardoor dat je plotseling begint te merken dat je meeleeft met iemand die je eigenlijk afstotelijk vindt.
3: Ik probeer heel erg te zoeken naar die emotionele connectie, ook met mensen die volkomen anders zijn dan mijzelf, en echt van binnenuit te kijken naar waarom doen die mensen wat ze doen? Wat zijn hun drijfveren? En is er misschien iets? Want dat is de enige manier dat je zo'n personage kan schrijven. Ik moet daar ook een band mee opbouwen.
2: Ja, zeker, want als je daar maanden mee bezig bent.
3: Ik zit daar jaren mee aan hetzelfde bureau. Ja. En de enige manier dat je dat kan doen, denk ik, is gaan kijken naar, is er iets wat wij wel delen? Is er toch, al is het iets heel kleins, iets van common ground waarop we die verbinding kunnen maken en weer met elkaar in gesprek kunnen gaan, zodanig dat we misschien een beetje dichter tot elkaar kunnen komen.
2: Ja, het is eigenlijk een oefening die iedereen zou moeten doen, hè? In gevallen van crisis. Had jij een zanger kunnen zijn of een acteur?
3: Ik zou zeer graag een zanger zijn geweest, maar Katelijne, tweede biecht op 1 maand tijd. Ik kan zelfs Broeder Jacob niet op toon zingen.
2: Meen je dat?
3: Ja. Ik moet ergens in mijn vroege ontwikkeling iets hebben gemist. Ik heb een heel goed gehoor voor wat wel en niet op toon is. Het kleinste afwijkingetje kan ik horen, maar ik kan het niet reproduceren. Dus er is geen enkele correlatie tussen gehoor en wat eruit komt.
2: Oh.
3: En ik probeer het al jaren goed te krijgen, want ik doe het ontzettend graag. Ik zing eigenlijk heel graag. Ik vind de menselijke stem het allermooiste
2: dat
3: instrument
2: dat zal blijken,
3: dat
2: want
3: is.
2: Ja, heel je lijst zit vol met de prachtige vrouwenstemmen.
3: Het is waarschijnlijk compensatie.
2: maar, ja, wie weet zijn er ook luisteraars die dat fenomeen kennen. En wie weet zijn er zelfs die je zouden kunnen helpen. Laat het ons gerust weten, hè, via de Clara-app. Dus klassiek en opera, vooral dankzij je moeder. Had je dan als kind al een lievelingsopera?
3: Ik denk dat ik als kind heel erg van Don Giovanni hield. En dat is een beetje een vreemde keuze, maar mijn moeder zong die graag, vermoedelijk net zo goed op toon als ik, dus het zou kunnen een erfelijk probleem zijn. En ja, Mozart is heel vaak grappig. Nu kan je op Don Giovanni vanuit emancipatorisch oogpunt wel een en ander aanmerken, zo met 40 jaar vertraging. Maar er zit natuurlijk heel veel humor in. Als je bijvoorbeeld aan die cataloogaria denkt, ja, het blijft eigenlijk gewoon heel grappig. En de perceptie dat een zogenaamd ernstig medium als opera eigenlijk heel geestig kan zijn, is iets wat mij als kind in ieder geval heel erg heeft overtuigd.
2: Oh, kijk, mooi als je dat van jongs af aan meekreeg. Hier gaan we luisteren naar Seeräuber Jenny uit de Drei Groschen Opera.

0: Die je zelf, je hebt de Engelstalige voorloper vertaald ooit, hè? Want je bent eigenlijk vertaler-tolk. De Three Penny Opera. En dat ging niet van een leien dakje.
1: Nee, dat ging absoluut niet van een leien dakje. En ik denk dat ook dat weer een soort van compensatie was. Want ik denk dat ik ook toen al, en ik was toen 20 of 21, op zoek was naar... Is er een manier dat ik toch in deze wondere wereld iets kan gaan betekenen? Kan ik, ook al kan ik niet zingen, ook al kan ik geen instrument bespelen, iets in die opera doen? En ik heb een versie gemaakt, een Nederlandstalige versie, maar voor het boekje, dus niet eens een zingbare versie, van die Engelse versie van de Beggar's Opera. Maar dat ding zit vol met schuttingtaal en met de meest vreselijke vloeken en alle mogelijke Engelse slang. Dus ik heb daar, moet ik zeggen, behoorlijk werk aan gehad, maar ook heel veel plezier.
0: Ja. Die C. Roy Bergeny wou je liefst in de originele versie met Lotte Lenia. Ik begrijp dat, maar...
1: We blijven bij de donkere vrouwenstemmen. Nu, er is ook een heel bijzondere versie met Nina Hagen.
0: Ja, die hadden we natuurlijk ook kunnen draaien. Ja, waarom C. Roy Bergeny? Het is natuurlijk een bekend lied uit die Drei Groschen Oper. Het is natuurlijk wel een stevige dame, hè, die Jenny.
1: Wel, je kan het al dan niet eens zijn met haar tactieken, maar als je het hebt over vrouwen met agency, het is wel iemand die denkt, nu is het voor mij genoeg geweest en we gaan daar...
0: Laat de boten en de kanonnen maar aanrukken.
1: We gaan daar grondig op reageren tot hier en niet verder. En zo, vrouwen die met een duidelijke rol op een operabühne staan. Ik ben soms zo geschokt over wat vrouwen, ondanks het aantal minuten dat ze mogen zingen, maar aan handelingen die bij hunzelf vertrekken, krijgen in de meeste opera's.
0: Ja, ze zijn vaak slachtoffer, hè? Leidende voorwerpen.
1: In de laatste vier opera's die ik heb gezien, was er voor de vrouwen geen enkele andere rol weggelegd dan verliefd worden, verkracht worden en doodgaan. En als je vier opera's na elkaar een vrouw verkracht ziet worden, dan begin ik mij toch af te vragen welk maatschappelijk cliché dat bevestigd wordt. En dan zou je toch denken, het is misschien een reden om die kanonnen te laten aanrukken.
0: Absoluut. Hier is ze, Parajenny.
2: Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?

0: Jenny. Uit die Drei Groschenoper, die binnen enkele jaren 100 jaar oud is, tekst van Bertolt Brecht met componist Kurt Weill. Hier Lotte Lenia, en het is vooral, denk ik, dat beeld van die spelonken Jenny, trouwens blijkbaar gebaseerd op een waar personage, een zekere Jenny Diver, een soort van meidprostituee, die wraak wil nemen op alle stedelingen die haar verachten en dan dus de piraten vraagt om gewoon daar de boel te komen bombarderen. Dankjewel, Gaia Scooters. Ja, we hebben het daar net al gezegd, hè, luisteren naar ontzettend veel prachtige vrouwenstemmen die je verzameld hebt. Is dat een statement of is dat ook echt gewoon omdat je hart daar naar uitgaat?
1: Ik geef het toe, ook wel ten dele geprobeerd om zoveel mogelijk vrouwen in deze uitzending te smokkelen als dirigent, als componist en ook als uitvoerder. Mm-hmm. Maar de menselijke stem sowieso en dan de vrouwenstem bij uitstek is wel het instrument dat mij het makkelijkst kan raken. Dat moet ik toegeven.
0: Dus die van Claren McFadden, die gaat ook recht naar je hart?
1: Ik denk dat Claren het telefoonboek kan zingen en dat ik daar nog steeds met volle ontroering naar kan luisteren. Nee, ik vind Claren heeft een heel bijzondere stem, omdat het een stem is die ook heel erg zacht kan gaan, nog steeds dan een heel warme kleur houdt en enorm vrij is. Het is een stem die zich echt volkomen vrij beweegt tussen genres, tussen registers, tussen kleuren en hoogtes. En ik heb altijd het gevoel dat de stem van Claren. Je hebt zangers die zingen waarvan je ziet dat ze aan het zingen zijn en je hebt zangers die zingen alsof ze aan het ademen zijn. En Claren is een van die zangers waarvan je denkt, die vrouw haalt gewoon adem en daarbij komt dit geluid eruit. Het is toch fantastisch om te horen.
0: Haar stem is nog altijd in prima conditie.
1: Het is een fantastische stem. En het is een stem die net de schoonheid van de jaren in zich heeft en ook het zelfbewustzijn, het niet meer zoekend zijn in die stem, het weten van dit is mijn volle breedte, dit is wat mijn stem kan, dit is de virtuositeit, de acrobatie ervan.
0: We gaan naar Summertime luisteren, dat is ook niet zomaar. Hè?
1: Nee, dat is ook weer iets dat ik heb meegekregen van thuis. Mijn moeder was lerares geschiedenis en maatschappelijke vorming en als dat kon samengaan met kunst en cultuur, dan werd dat als pakket aangeboden. Dus met die hele Gershwin komt natuurlijk ook een heel stuk geschiedenis mee.
0: En of. Hier is Claren McFadden met Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerzeel.

0: Onze liefhebber Gaia Schoeters zei daar net heel mooi. Hè. Ze zingt alsof ze ademt. En daar komt dan zo'n prachtige, zachte, hoge toon uit. Claren McFadden met Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerzeel met Summertime uit Porgy en Bess van George Gershwin. Muziek die Gaia wel van vroeger kende, maar met al die projecten voor Claren McFadden, ja, ziet de toekomst er veelbelovend uit. Je hebt het geluk, denk ik, mag ik toch wel zeggen, om te kunnen samenwerken met Annelies van Parijs. Jullie hebben elkaar echt gevonden en daar is een ongelooflijk tweespan uit voortgekomen. Huislibrettist eigenlijk.
1: Ik ben inderdaad de huislibrettist, denk ik. Dat wil niet zeggen dat we nooit met andere mensen moeten werken, want ik denk dat dat belangrijk is om artistiek fris te blijven. Maar het is natuurlijk een enorme luxe als je dat soort langere samenwerkingen op kan zetten, waarbij ik haar muzikale taal heel goed ken en dus weet hoe kan ik zo schrijven dat ik dat ik een libretto kan aanbieden dat haar muzikaal maximaal de kans geeft om haar toon, haar kleur, haar manier van vertellen te tonen, te etaleren. Andersom is het heel fijn dat zij ook kan zeggen, ik wil een libretto waar ik dit of dit of dit mee kan doen. Dat we die hele directe communicatie hebben en ook een heel eigen manier hebben gevonden om samen te werken, die heel nauw muziek en tekst met elkaar vervlecht. Omdat er heel veel terugkoppeling is. Echt een heel doorgaande samenwerking in dat hele compositieproces.
0: Heb je het gevoel dat je zelf bent wat veranderd sinds je met haar samenwerkt? Of heb je echt je eigen stijl kunnen houden?
1: Nee, ik denk net dat het fijne is, en dat is iets wat ik fijn vind aan elke co-creatie, dat het je stijl verrijkt. Want dat je dingen absorbeert uit wat andere kunstenaars doen, waardoor je je eigen werk op een andere manier gaat bekijken, of dat je technisch gewoon andere dingen gaat uitproberen, omdat je natuurlijk gevraagd wordt van kun je dit, kun je dat, en die wendbaarheid, die uitdaging die daar altijd weer in zit, vind ik heel, heel fijn.
0: Ja, want uitdagingen, denk ik, dat is wel iets waar je ook echt van houdt. Hè?
1: Ik vrees van wel.
0: Je hebt een avontuurlijke component in je temperament.
1: Ja, geef mij een uitdaging. Ik zeg ja. Daarna heb ik daar heel kort heel even spijt van, meestal. En dan daarna doe ik er iets mee waarvan ik hoop dat het iets moois wordt.
0: Geloof je daarin inderdaad om zo de grenzen van je comfort te overschrijden en nieuwe dingen te doen?
1: Ik geloof heel erg in werken buiten de comfortzone. Ik heb het onlangs verwoord als de mooiste dingen worden gemaakt binnen een comfortabel level of distress. Er moet genoeg schuring zijn, er moet iets zijn dat je dwingt net iets verder te gaan dan wat je normaal zou doen.
0: Als je nu één ding zou moeten noemen waarin jij en Annelies elkaar vinden, wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk dat we allebei een heel groot geloof hebben in narratief. Dat we allebei geloven in de emotionele kracht van hedendaagse klassiek, wat iets is wat vaak over het hoofd wordt gezien, want iedereen denkt altijd hedendaagse klassiek is cerebraal. Geloof ik absoluut niet. Ik denk dat er hedendaagse klassiek is die echt recht naar je hart of recht naar je lichaam kan gaan. En voor de rest zijn we allebei absoluut a sucker for structure.
0: Structuur.
1: Structuur, bouwplannetjes, schetsen, mijn schetsmateriaal, haar schetsmateriaal, de manier waarop we daarmee omgaan. Omdat we allebei rotsvast overtuigd zijn van het feit, hedendaags muziek is van klankwereld al zo nieuw voor een publiek, dat je daar een dramaturgie onder moet bouwen waar een publiek een houvast aan heeft. Je hebt niet die herkenning die je normaal gezien in klassiek hebt van melodie of terugkerende thema's. Zelfs herkenbare of verstaanbare tekst. We geloven ook allebei heel erg in verstaanbare tekst. Omdat je zoekt naar een manier om het voor een publiek in die totaal vreemde en vervreemdende klankwereld toch, ik zou niet zeggen makkelijker, want ik haat dingen makkelijker maken, maar aangenamer te maken.
0: Je had heel graag iets willen laten horen uit Noodweer. Dat is een vrij recente productie die jullie maakten voor Biennale in Venetië. Dat is niet gelukt, jammer genoeg.
1: Nee, ik vind het doodjammer dat er geen goede opname van Noodweer bestaat. En wat ik eigenlijk nog veel erger vind is, dat is een productie waar Annelies een jaar aan geschreven heeft, die eigenlijk één keer gespeeld heeft in Venetië, die we dan gelukkig nog één of twee keer hebben kunnen hernemen. Maar voor een productie waar iemand een jaar aan schrijft, waar twee zangers maanden aan studeren, want het is pokkenmoeilijke muziek, die ze uit het hoofd zonder dirigent moeten op een of andere manier 70 minuten lang weten te brengen, terwijl ze ook nog een personage moeten belichamen. Bovendien is het een productie waar eindelijk alles klopt, want het is de eerste keer, denk ik, dat Annelies en ik het gevoel hebben dat ook met regisseur Sharon Minailo, omdat we vanaf het begin met z'n drieën hebben samengewerkt, dat we voor alles op één lijn zaten. Dus je kijkt naar die productie, je ziet, ik heb artistiek iets neergezet waarvan ik denk, hier benaderen we bijna wat we in ons hoofd hadden, want dat probeer je altijd. Je voelt aan het publiek dat het binnenkomt, dat het werkt, dat er een publiek is dat eigenlijk veel groter is dan het publiek dat dit tot hiertoe heeft kunnen zien. En dan kan zoiets zo moeilijk toeren, omdat alle huizen altijd weer iets nieuws willen. Iedereen wil altijd weer een première. Waardoor je je makende kunstenaars uitput, want ja, die moeten de hele tijd nieuwe dingen schrijven. En een publiek eigenlijk stukken niet meer kan zien. Dat is toch doodzonde.
0: Ja, en dan is het erg jammer als er geen opname van is. Nu, je hebt wel een opname van 10 jaar geleden gemaakt in het programma Vrije Geluiden, toen met Poëma. Dat was ook nieuwe muziek op een oeroude tekst van Sappho, die afscheid neemt van haar geliefde. Met Els Mondelaars natuurlijk ook, ja, iemand met wie je zo vaak al hebt samengewerkt.
1: Ja, en ook samenwerken met Els vind ik altijd een cadeau, omdat Els iemand is die ook altijd het nieuwe omarmt en de mogelijkheden in alles omarmt. Het is een zangeres met een heel open geest, die naar elke vorm van werken, of het nu vertrekkend vanuit improvisatie is of vertrekkend vanuit een hele strakke score, kijkt als een kans. En denkt van, hoe kan ik dit met alle techniek die ik heb, met alle métier dat ik heb, want het is ook iemand die al heel lang in het vak staat, die eigenlijk een enorme vakkennis heeft. Ja, wat kan ik hiermee doen, waardoor ik dit zo fantastisch mogelijk kan maken als beleving voor een publiek? Els zat ook in noodweer en heeft daar een onwaarschijnlijke prestatie neergezet, vind ik. Dus alleen al daarom vond ik iets met Els Mondelaars.
0: Iets met Els. Mezzosopraan, die, ja. Wat vind je het meest bijzondere aan dit stuk? Waar moeten we op letten?
1: Ik zou zeggen op de inhoud van de tekst, maar in het Oud-Grieks wordt dat ook weer lastig, omdat het mooie daaraan is, het is een afscheidslied voor een geliefde, waarin eigenlijk de ene geliefde aan de andere de toestemming geeft van ga maar, ik zal het jou niet kwalijk nemen, hoezeer het mij ook kwetst. En het is één van die stukken die, hoewel ze hardcore hedendaags klassiek zijn, mij emotioneel altijd weer compleet van mijn sokken weet te blazen.
0: Hier gaan we.

0: Ja, je zou er oud-Grieks voor gaan leren om te beseffen of te begrijpen wat ze zingt, Els Mondelaars, met de sopraan, in deze muziek van Annelies van Parijs. Een opname van 17 mei 2015, dus ook alweer 10 jaar geleden. Maar heel intens ook, hè?
1: Ja, ik vind het een fantastisch stuk. Ik vind het nog altijd een van de... Het is natuurlijk, nu praat ik heel erg tegen mijn eigen winkel, maar een van de allermooiste Annelies van Parijs stukken.
0: Je had het daarnet al over hedendaagse muziek die te moeilijk zou zijn. Maar ook over de kracht van een stem willen we het hebben. De schoonheid, dat hebben we al een beetje aangeraakt. En je hebt een heel leuke anekdote met Johanna Zimmer.
1: Ja.
0: Een van de zangeressen die onder andere zingt in Spazio Emergente van nummer 3 van Beat Führer. Ik had nog nooit van hem gehoord, het spijt me, dus ik heb het een beetje moeten opzoeken ook. Maar hoe is hij op jouw pad terechtgekomen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik heb in de afgelopen jaren zoveel concerten met hedendaagse klassiek bijgewoond / aangehoord. dat je heel veel verschillende dingen tegenkomt. En ik zeg eigenlijk expres bijgewoond / aangehoord. Want als ik heel eerlijk ben, ik heb ook heel veel dingen gehoord die of mij totaal niks zegden, die mij in ieder geval emotioneel niet konden raken of die ik gewoonweg slecht vond.
0: Mm-hmm.
1: En is dat nu een reden om geen hedendaagse klassiek meer te horen? Natuurlijk niet. De filter van de tijd is daar natuurlijk nog niet over gegaan. Het was ook niet zo dat in de tijd van Mozart iedereen Mozart was, of in de tijd van Bach iedereen Bach was. Er was toen ook heel veel te horen dat misschien niet even goed was als wat nu is overgebleven. Dus je krijgt alles wat er gemaakt wordt, komt ongefilterd op je af. En veel van wat daartussen zit, spreekt je misschien niet aan. Heb ik ook meegekregen van mijn moeder. Als je door een museum loopt en je ziet één schilderij dat je de moeite vindt, was het bezoek de moeite waard. Wel, Beat Führer is een van die componisten, is ondertussen ook de oudere generatie hedendaagse muziekcomponisten, die mij altijd wel emotioneel weet te pakken met zijn werk. En alleen al daarom vond ik het een goede reden om hem hier in te steken.
0: Ja, het is een bijzonder werk, hè, voor sopraan, trombone en strijkorkest. Het is 13 minuten lang, dus ik heb er een fragment uitgenomen dat misschien ook wel inderdaad de kracht van een stem heel duidelijk maakt, waar je die stem hoort kleuren ook met de trombone en met de strijkers. Maar je hebt een leuke anekdote toen je in Wenen was, blijkbaar, en met Beat, Johanna en dan Steven, die we ook gaan horen. Ja, op.
1: Ja, ik was heel toevallig bij de opname van dit stuk.
0: Oh,
1: heel af en toe, als ik de kans krijg, probeer ik mij op een of andere manier binnen te kletsen in repetities of opnames, omdat ik daar eigenlijk meer van hoor, of meer van hou dan van concerten. Ik vind, bij het ontstaan van een werk zijn, het was ook de eerste keer dat dit in deze bezetting werd gespeeld.
0: Okay.
1: Dus ik mocht erbij zijn voor de opname. En na de opname gingen we nog met z'n drieën iets eten. En het was heel gezellig. En Beat vertelt heel graag anekdotes over allerlei dingen, behalve muziek, op zo'n moment.
0: Mm-hmm.
1: En we vertrokken. En 4 metrohaltes verder zie ik Steven voor me uitlopen en ik zeg, Steven, had jij niet iets op je rug? En Steven zei, mijn trombone.
0: Oh, help.
1: En het is een van die nachtmerries van elke muzikant, je instrument vergeten in de trein, in een restaurant, het ergens gezet hebben omdat het daar veilig staat en het vergeten zijn als je vertrekt. En wat gevolgd is een ontzettende race door Wenen om de trombone te recupereren die we gelukkig weer hebben gevonden. Die stond heel braaf te wachten.
0: Oh, wat een geluk. We gaan eens luisteren naar Johanna. Het is de tekst ook van Lucretius, dus ja, we hebben daar net Sappho gehad en Annelies van Parijs.
1: Eigenlijk is het een heel mooie pendant, want Johanna Zimmer is de tweede zangeres die ook in noodweer zit. Dus Els en Johanna zijn de twee delen van de productie waarvan we geen opname hebben.
0: Ja.
1: En het zijn twee zeer oude teksten met heel erg hedendaagse muziek.
0: Mm-hmm. Een fragment.

0: Een klein fragment uit Spazio Emergente dat denk ik 3 keer zo lang is dan wat we nu hebben gehoord. Maar waar je Johanna Zimmer hoort en Steven Minotti en dan de strijkers ook van Klankforum Wien. En op den duur weet je niet meer of je nu stem hoort of strijker. Of, heel bijzonder. En die Johanna Zimmer, daar heb je ook nog een leuke anekdote. Want blijkbaar zijn jullie ooit naar Nepal samengetrokken.
1: Ja. We zijn ooit een keer samen naar Annapurna Basecamp gewandeld. Een mens moet iets doen in de kerstvakantie. Ik weet niet of je het moet doen met een sopraan, want die hebben allemaal een longinhoud die 20 keer de mijne is. Dus daar een berg mee oprennen is misschien niet altijd de intelligentste gedachte.
0: Ja, ze gaan je voor.
1: Ze gaan je altijd voor, sowieso. Mm. Ze zijn ook gewend van altijd net de hoogste stem te hebben. Dus een sopraan voorbij steken, ik denk dat dat niet not done is. Ook. Ja. Maar we waren dus met z'n tweeën in Nepal en op een gegeven moment, je wilt toch douchen, maar die douches zijn onverwarmd. Dus het vriest, want je staat op 4000 meter, het is min 15 daarbuiten. Het water zelf is, als je geluk hebt, wel warm. Mm-hmm. En we stonden in die douches en het was ijskoud. Waarop ik van de ene douche naar de andere riep van, kun je iets zingen, dan houden we het warm. Waarop Johanna, ook altijd in voor een avontuur, met volle overtuiging Koningin van de Nacht begon te zingen. Wat eigenlijk heel goed klonk in zo'n betegelde doucheruimte.
0: IJselijke aria in een
1: douche. IJselijke aria in de douche. En toen kwamen we uit die douches. En het was een heel surrealistische scène. Dus je ziet die enorme 8000 meter hoge bergen. Een klein dorpje, een leeg dorpsplein. En midden op dat dorpsplein stond een Koreaanse man. te kijken alsof hij een spook had gezien. En hij zei, I never thought I would hear Mozart in the Himalayas. Het is gewoon een fantastisch moment, want dan zie je wat zo'n menselijke stem, alleen maar één stem die uit een lichaam komt, dat staat te bevriezen onder een douche, kan doen in dat soort omgeving. En daar is een heel bijzondere avond uit voortgekomen.
0: Daar zou je bijna een kort verhaal over kunnen schrijven, Gaia.
1: Zou mooi zijn.
0: Zou mooi zijn, hè. In 2019 ben je begonnen met de Dead Lady Show. Gewoon al die titel. Geweldig. Vergeet de vrouwen voor het voetlicht brengen, want er zijn er zo nogal wat, hè?
1: Wel, als ik één ding heb geleerd uit 5 jaar Dead Lady Shows maken, dan is het dat er een oneindige hoeveelheid is aan vergeten of onderbelichte vrouwen uit alle mogelijke disciplines, alle mogelijke vakgebieden, van exacte wetenschappen tot de kunsten, tot activisme, politiek, sport, maar ook muziek. De hoeveelheid vrouwelijke componistes die we van onder het stof hebben gehaald, waarvan ik meer dan de helft niet kende. Dus veel daarvan waren eigenlijk zeer succesvol in eigen tijd en zijn desondanks niet gecanoniseerd. Want we denken altijd, als we terugkijken naar vroeger, er waren er geen. Er waren er wel, net zoals er ook schilders en schrijvers en al dat soort dingen waren. Ze waren vaak zeer bekend. In het geval van, ik zeg maar wat, Clara Schumann bijvoorbeeld, eigenlijk op een gegeven moment veel bekender dan haar man, die na een concert de vraag kreeg, und Sie, Herr Schumann, sind Sie auch musikalisch? Ja, dat was ongeveer de verhouding. En toch zijn van hun werken bijvoorbeeld ook alweer bijna geen opnames te vinden.
0: Mm-hmm. Het begint een beetje te keren, eindelijk.
1: Ja, er is duidelijk een inhaalbeweging bezig. Dat mocht ook wel eens, want veel van die vrouwen hebben fantastisch werk geschreven voor alle mogelijke bezettingen. Mm-hmm. En het zou fijn zijn als dat eindelijk deel kon gaan uitmaken van het normale repertoire. Ook als je nog steeds kijkt naar bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke componisten dat door de grote orkesten gespeeld wordt in binnen- en buitenland. Het aantal vrouwelijke componisten dat in operahuizen staat. Ja. Die inhaalbeweging, daar is ook nog wel wat werk aan de winkel.
0: En of we gaan naar die Lorelei. Ook een stoute vrouw, hè, die mannen in problemen brengt als ze op de Rijn langs varen. Clara Schumann is het, hè? Met Annelies van Gramberen en Lies Koolman. Ja, twee kompanen ook weer.
1: Twee kompanen, absoluut. Ik heb ook beloofd om te zeggen dat het een live-opname is, want we hebben het opgenomen tijdens de Dead Ladies Marathon in Brugge.
0: Dat is het perfectionisme dat speelt van de dames.
1: Maar het is het perfectionisme van de dames dat speelt, maar het is net daarom, denk ik, dat ik het eigenlijk zo charmant vind. Want ik hou heel erg van live-opnames, net omdat ze niet perfect zijn. En daardoor altijd net dat tikje meer leven dan de gemiddelde studio-opname, die toch altijd heel erg proper is.
0: Kijk, we gaan luisteren naar Annelies van Gramberen en Lies Koolman aan de piano. Een opname van vorig jaar, denk ik.
1: Ja.
0: Dus live at the Dead Lady Show.

0: Ja, dat applaus, dat wou ik er toch nog even bij laten. Dan kon je goed horen dat het een live opname was van de Dead Ladies Show. En we gaan een beetje in de familie blijven, maar dan toch maar iets van Robert ook. Witmoen, ja. Het huwelijksgeschenk aan zijn Clara Wieck. Het is eigenlijk de opener, hè, van die cyclus, Myrten. Waarom dan toch?
1: Wel, ook weer met gemengde gevoelens. Zij hield blijkbaar heel erg van dit stuk. Wat ik kan begrijpen, maar het is ook weer zo'n stuk waar je over kan discussiëren van wat wordt daar nu eigenlijk gezegd en wil je dat nog wel gezegd hebben? Johanna speelt het wel eens en zingt het dan zo'n beetje als ophanger omdat ze het leuk vindt om te doen. En doet dan altijd een geweldige eye roll, want ergens zit daar dan zo een lijn tekst in. Das du mich liebst, macht mich mehr wert. Dein Blick hat mich für mir verklärt. En dan denk je, wil je dat nu nog zeggen? Maar dan denk ik, ja, eigenlijk wil ik dat toch ook weer wel nog zeggen. Want je kan dat ook gewoon als een heel romantische gedachte lezen. Als een, ja, een soort...
0: Je doet mij boven mezelf uitstijgen.
1: Dat is toch wat je verwacht van een romantische relatie? Dat je elkaar, of het nu is door elkaar heel veel vrijheid te geven, of net door elkaar uit een comfortzone te duwen, dat je elkaar op die manier verheft.
0: Ja, en dat je jezelf ook beter leert kennen dankzij die blik van de ander.
1: Wat Janet Winterson altijd zegt, as your lover sees you, so you are. En het hoeft niet te betekenen, ik ben alleen iets waard omdat jij mij ziet. Dat is een lezing die je eraan kan geven.
0: Ik ben meer waard nog.
1: Voilà, ik ben nog meer waard. En ik vind het ook gewoon heel erg mooie muziek.
0: Het is een prachtig lied, hè. We gaan luisteren naar Fatma Said. Heb je haar ooit al live gehoord?
1: Nee, haar heb ik nog nooit live gehoord. Het is wel een stem die mij meteen opviel als ik zocht naar van ja, welke opname hiervan wil ik eigenlijk.
0: Want dat doe
1: je
0: dan wel.
1: Ja, dat heb ik ook uit mijn jeugd overgehouden, waar er zo'n programma op Clara was dat mijn moeder eigenlijk
0: Vuurproef.
1: Altijd muggenziften en mierenneuken noemde, waar 27 versies naast elkaar werden geplaatst. En ik ga dan heel bewust 7 versies beluisteren en denken welke wil ik horen. Deze stem trof mij omdat ze zo warm is en zo karaktervol. En nu profiteer ik van deze kleine bocht om toch nog heel even één kleine liefdesbetuiging hier tussendoor te gooien. We hoorden daarnet Annelies van Gramberen. Wel, dat is ook zo'n stem. Annelies zingt en bij mij gebeurt er gebeurt iets in mijn hart, er gebeurt iets in mijn buik, er gebeurt iets fysieks met mijn lichaam. Die stem komt binnen en ik ben compleet in de emotie van dat moment. En dat zoiets kan met een stem die vertrekt uit een lichaam en die een ander lichaam bereikt, dat vind ik een van de allermooiste dingen van vocale muziek. En wat dat betreft vind ik van de stem van Annelies van Gramberen een van de allermooiste stemmen die we hier hebben.
0: Terecht. Goed dat je dat toch nog eens even wou zeggen.
1: Voilà.
0: En nu gaan we luisteren naar Fatma Said met Witmoen uit de Myrten van Robert Schumann.

0: je tilt mij liefdevol boven mezelf uit. Dat is een beetje waar het om gaat. In Widmung uit Myrten van Robert Schumann met Fatma Said. Met zorg uitgekozen na lange vergelijkingen door Gaia Schoeters, onze liefhebber van vandaag. Ja, dat opera je grote liefde is, dat is denk ik ondertussen wel duidelijk. Je geeft of je hebt ook lesgegeven over opera en libretto. Onder andere in Bern, vrij recent nog, hè. En dan heb je je leerlingen meegenomen naar opera.
1: Ja, en dan ben je natuurlijk enigszins gebonden aan het programma van het moment. Mm-hmm. Dus ik had een hele groep vol onschuldige bloedjes, waarvan de helft nog nooit één voet in de opera had
0: gezet.
1: Hoe oud
0: ongeveer?
1: Ik moet zeggen, dat varieerde heel erg. De meerderheid was vooraan in de 20. Een aantal waren ook boven de 65, want het was een vak dat ook open stond voor wat dan heet oudere studenten.
0: Ja.
1: Dus het was een heel gemengde groep. Maar zonder enige opera-ervaring. En wat speelde er op dat moment bij Bühne Bern? Götterdämmerung.
0: Dat is al geen evidente.
1: En dan zeg je, ja jongens, we gaan eraan beginnen voor 5,5 uur. Veel succes. Maar ook daar heb ik gemerkt, doordat we het eigenlijk wel goed hebben gekaderd, ik heb hen vooraf meegenomen naar een operabezoek achter de schermen, zodanig dat ze de hele machine konden zien, van de kostuumateliers tot de plek waar de attributen en het mes gevuld met bloed werd gemaakt. Rondleiding, gesprek met de dramaturg, gesprek met de regisseuse Evelina Marcianak over haar lezing van dat werk. Hoe kan je zo'n Wagner op dit moment relevant houden? Werd het voor hen opnieuw iets levend? En zijn ze die 5,5 uur met een soort open verwondering tegemoet gegaan?
0: Ja, dan kijk je natuurlijk op een andere manier naar alles wat je op het podium ziet. Hè?
1: Om te beginnen zie je al, en dat vind ik zo fantastisch, je ziet het métier van al die mensen. Je beseft, waar ik hier naar zit te kijken, is het werk van 100, 150, 180, beetje afhankelijk van de productie, mensen die samenwerken, waarbij elk detail op elk moment moet samenkomen om te zorgen dat deze machine draait. Ik heb ze ook meegenomen naar een repetitie en het was een van die klassieke repetities in die week waarop alles fout gaat.
0: Oh.
1: Waardoor je ook ziet dat er momenten zijn dat die hele machine niet werkt en dat er dan ook niets werkt.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat hun ogen heel erg heeft geopend voor het métier. Want dat is wat ik zelf door alle mensen waar ik mee heb mogen werken de afgelopen jaren heb gekregen. Dat is een diep, diep, diep respect voor het métier van al die muzikanten. Neem iemand als Lies Coleman die al die verschillende muziekgenres speelt in al die Dead Lady shows. Ik zou zeggen met dezelfde gemak. Ik weet dat er bij dat gemak ook vele werkuren komen te kijken. Mm-hmm. Maar er zit zoveel werk in.
0: Straffe dame, die Lies Coleman. Want die is nu ook nog eens directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
1: Ik zeg altijd, Lies is degene die de Time Turner van Hermione Granger uit Harry Potter heeft gejat. En op 6 plaatsen tegelijk is. Ik hoop altijd dat ze die aan mij wil uitlenen. Maar voorlopig denk ik dat ze hem zelf nodig heeft.
0: Heb je de indruk dat métier iets is wat in het algemeen wat te weinig gewaardeerd wordt in onze maatschappij?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat we het métier van klassieke muzikanten, maar bijvoorbeeld ook van auteurs, ontzettend onderschatten.
0: Mm-hmm.
1: We zitten in een tijd waar wat er verteld wordt veel belangrijker is dan hoe het verteld wordt. Het gaat heel erg om individu, om identiteit, om wat is jouw verhaal. Maar wat we heel vaak vergeten is dat tools die we nodig hebben om die verhalen uit te drukken zijn voor een auteur een absoluut perfecte taalbeheersing, zodanig dat je al die nuances, al die vormen, al die experimenten, dat je die kan aangaan. Enige verhouding tot de kanon, je er tegen verzetten, je er niet tegen verzetten, maar daarvoor heb je hem nodig. Bij muzikanten ligt dat natuurlijk anders. Er is geen enkele conservatoriumstudent die het in zijn hoofd haalt te beginnen aan het conservatorium voor piano en ongeveer noten te kunnen lezen, of die niet uren op een dag achter dat instrument zit en weet van, als ik dit werk er niet in stop, komt hier ook niets uit. Dus ik ben, en wat dat betreft ben ik misschien heel conservatief en heel ouderwets, iemand die ontzettend gelooft in métier en in hard werken.
0: Ja, kijk, anders kom je er niet, hè. Je kan je misschien nog even handhaven, maar op lange termijn kan je niet zonder al die uren studies en... Mij valt het op dat muzikanten vaak worden weggezet als dat is een hobby.
1: Ik denk dat er weinig mensen zijn die beseffen hoe hard de gemiddelde muzikant werkt. Want er zijn niet alleen die uren op dat podium. Er zijn die uren dat je elke dag, ook als je al jaren speelt, met je instrument moet bezig zijn. Al is het maar om die spieren, kijk naar blazers, om die spieren actief te houden, om te zorgen dat dat er allemaal zit. Er zijn die uren dat je moet studeren op een partituur. In eenzaamheid alleen, meestal onbetaalde uren. Want in het beste geval beginnen de betaalde uren als de repetities beginnen. Maar je moet je maar eens voorstellen, zo'n zanger die kwarttonen voorgeschoteld krijgt en die zo'n partituur vol kwarttonen in God mag weten welk belachelijk veel te snel ritme moet ingestudeerd krijgen. Nog voor die eerste repetitie, want de repetitietijd wordt alsmaar korter, dus het moet daarvoor gebeurd zijn. Dan heb je die repetities. Je moet toch ook nog wel een paar concerten zien. Je moet ook een idee hebben wat er in jouw vakgebied aan het gebeuren is. Je moet je lichaam in conditie houden. Je moet zorgen dat je niet de hele tijd bij een osteopaat zit, want heel veel instrumenten zijn asymmetrisch. Ik bedoel, ik heb ontzettend veel respect voor het metier van...
0: Dat is duidelijk en fijn inderdaad van dat aan die jonge mensen ook, of oudere studenten, te laten zien. Nu, je hebt geen Götterdämmerung mee.
1: Ik dacht het is vroeg in de ochtend, laat het ons iets lichter houden.
0: Comis Collio, standvastig als een rots, staat ze daar, Fiordilici in Così fan tutte. Waarom deze?
1: Die standvastigheid die duurt niet zo heel erg lang. Het is een typische Mozart da Ponte-opera en daarom heb ik hem ook gekozen. Het is een vaste samenwerking tussen componist en librettist. En als je dan gaat kijken naar de structuur van de muziek, de structuur van het libretto, sucker for structure, hoe die dingen zich tot elkaar verhouden, hoe die twee uit hun doorgaande samenwerking iets hebben gehaald wat toch bijzonder is. Ik heb hem ook gezien in de versie van De Keersmaker, waar je die hele structuur eigenlijk blootgelegd krijgt in de dans en in de ensenering. Daar word ik nu als structuurliefhebber heel erg gelukkig van.
0: Begrijp ik. Het is trouwens ook die ironie, hè, want ze zingt wel dat ze zo standvastig is als een rots, maar ze zwicht natuurlijk.
1: Wel, ondertussen ligt ze al half op de rots, dus ook dat vind ik wel. Die tongue-in-cheek die daarin zit, vind ik wel heel leuk.
0: We gaan luisteren naar Simone Kermes.

0: Come scoglio in moto resta het così fan tutte met Simone Kermes in de rol van Fiordiligi en verder het orkest van de opera en ballettheater van Perm, alsjeblieft, ergens in een uithoek, onder leiding van Theodor Kurensis, die er ook al wel vaker te gast was. Ja, je hebt het al van in het begin gezegd, je hebt een soort van staalkaart gemaakt van de mooiste stemmen van het moment. Hier is er ook weer zo iemand, Nathalie Stutzman, met Philippe Jaroussky. En het hele bijzondere is dat als je luistert, je eigenlijk ook de mannenrol zou toekennen aan de zwaarste stem, terwijl het eigenlijk net omgekeerd is. Het hartverscheurende duet Sonata Lagrimar, Cornelia en Sesto in Cesare in Egitto. Waarom deze aria?
1: Ik denk dat het veel te maken heeft met wat je net zei, met die genderinkleuring van die twee stemmen. Het is een heel mooi voorbeeld van hoe een hele zware vrouwenstem naast zo'n hele hoge mannenstem kan functioneren en hoe die twee eigenlijk elkaar meekleuren. Want misschien is Jaroussky nu niet in dat kleur mijn favoriete stem, maar in dit duet vind ik hem eigenlijk fantastisch. Mm-hmm. Dus het gaat hem ook weer om samenspel en om wat er vibreert tussen twee zangers. Vind ik heel bijzonder. Stutzman vind ik een heel bijzonder persoon sowieso.
0: Dirigeert hier ook, hè?
1: Ja, ze dirigeert hier terwijl ze zingt, en passant. Ik heb haar ook horen dirigeren ook in De Munt. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik weet niet meer welke opera, wat heel bizar is, want meestal kan ik mij meteen de ensenering voor de geest halen, maar dat heeft ermee te maken dat ik een groot deel van de voorstelling in de bak heb zitten kijken. En heb zitten kijken van, hoe doet ze het? Mm-hmm. En wat ik daar heel boeiend aan vind, is ik zag een soort dirigent, en dat is bijvoorbeeld iets wat je ook ziet bij Marit Strindlund, met wie ik al een aantal keer heb mogen samenwerken. Je ziet een dirigent die niet voor een orkest staat, maar die in een orkest staat. En die met een orkest probeert om uit iedere muzikant die in dat orkest zit het allerbeste te halen op dat moment van die partituur. Waardoor het een soort organisch ademende, één organisme wordt eigenlijk dat samenspeelt. En heeft natuurlijk ook weer veel te maken met horizontaliteit, verticaliteit. Sta je autoritair voor een orkest? Mm-hmm. Sta je uitnodigend voor een orkest? Ik wil het niet per se genderen. Een mens moet niet alles genderen. Maar het valt mij op dat vrouwelijke dirigenten toch vaak op een andere manier met orkesten omgaan. En er desalniettemin in slagen daar fantastische dingen uit te halen. Mm-hmm.
0: Ik heb het ondertussen gevonden. In 22 heeft ze een muntdebuut gemaakt met Pico Valladama.
1: Precies.
0: Dat was het. Ja, ook dat is natuurlijk wel iets waar nog wat moet aangeduwd worden. Dat zijn de vrouwelijke dirigenten op de podia krijgen. Ze zijn er.
1: Ze zijn er. Het is een inhaalbeweging die ten dele sneller gemaakt wordt dan bij de makers, bij de componisten, bij de scenografen, bij de opera-regisseurs bijvoorbeeld, waar vrouwen ook nog altijd minder aanwezig zijn. Heeft, denk ik, ten dele misschien te maken met het feit dat ze zichtbaar zijn. Als we proberen onevenwichten te herstellen, doen we dat vaak in functies die zichtbaar zijn, want dan ziet het publiek tenminste meteen dat er iets verandert. Je ziet een vrouwenlichaam staan. Maar op zich, ik heb er niets op tegen. Ik vind het heel boeiend om vrouwelijke dirigenten te zien. Iemand als Christina Poska bijvoorbeeld, hoe gaat zij om met muziek? Hoe staat zij voor zo'n groot orkest? Die dirigeert af en toe ook hedendaagse dingen. Is iemand die ook heel breed gaat? Ik vind het fascinerend om te kijken. Ja, ik zie sowieso, dirigeren vind ik een van de allerspannendste dingen om te zien. Zegt zo.

0: veel over de persoonlijkheid van iemand die daar staat, maar zegt ook zoveel over muziek, over structuur, over partituur, hoe dat zich vertaalt door een lichaam weer. Dus ik kijk daar ook gewoon heel graag
1: naar.
0: Ja,
1: en dan inderdaad heel dat radarwerk, zorgen dat dat zo geolied mogelijk verloopt.
0: En ik denk, het heeft ook iets te maken, ik ben eigenlijk tolk van de opleiding, met tegelijkertijd inkomende informatie, uitgaande informatie en die twee simultaan eigenlijk... Ja.
1: Ja, en wie eens simultaan getolkt heeft, weet hoe vermoeiend dat ook is. Hè?
0: Ook daar weer heel veel respect voor een dirigent. Je moet het verdorie maar doen.
1: Zo is het. We gaan luisteren naar die twee fantastische zangers, Nathalie Stutzman-Contralt en dan Philippe Jarouski. Ja, in een sopraan eigenlijk, met Sonata a Lagrima van Giulio Cesare in Egitto van George Frederick Handel.

0: Twee heerlijke stemmen die we te danken hebben aan Gaia Schoeters, onze liefhebber vandaag. Die u natuurlijk kent als auteur van ja, zoveel dingen die je kan lezen, maar ook dingen die je kan horen als librettist voor opera's. Nathalie Stutzman, contralto en Philip Charouski, die hier samen met Orfeo 55, zeg ik nu, onder leiding van Nathalie Stutzman zelf, die Sonata a Lagrima zongen, dat prachtige duet uit Giulio Cesare in Egitto. Händel, een lievelingscomponist?
1: Misschien niet zo bewust, maar ik kom er erg vaak toch bij uit. En dat heeft te maken, denk ik, met ja, het soort vocale muziek dat hij schrijft, wat natuurlijk aan stemmen heel veel mogelijkheden geeft om zich te laten zien op allerlei manieren. Mm-hmm. Voor de rest is het een componist die ook wel wat opera geschreven heeft. We weten het ondertussen, opera is een oude liefde, kom ik ook altijd weer bij uit. En hier is het, denk ik, eigenlijk toeval dat ook Alcina nog eens opduikt.
0: En Alcina is een van je lievelingsopera's?
1: Alcina vind ik een heel spannende opera, omdat het een van die opera's is die ja, een lesbische relatie heeft die geen lesbische relatie is, omdat het weer eens zo'n verhaal is over een vrouw die zich als man verkleedt om eigenlijk haar man, die zich in de problemen heeft gefietst, uit die problemen te halen. Ergens op dit pad, terwijl die dan toch al in drag als man gekleed door het leven huppelt, een vrouw tegenkomt. Die vrouw wordt meteen verliefd op deze in man verklede vrouw. Die heeft een andere agenda, dus zegt niet, minuutje, ik ben eigenlijk een vrouw, maar doet daar rustig mee verder. Dat bedrog houdt een tijd lang aan en dan volstrekt zich eigenlijk ja, de nachtmerrie van elke lesbienne, namelijk de hetero vrouw, zegt, minuutje, ik was hier eigenlijk alleen omdat ik mijn man moest redden. Bedankt voor deze fijne romantische affaire. Ik ben er eens vandoor. Dus ik dacht, in die zin is Alcina een
0: goed
1: idee.
0: Weten, we spreken hier over iets dat 300 jaar oud is. Hè? Dus iedereen die beweert dat al die queer dingen afkomstig zijn van deze moeilijke woke-tijd.
1: Het zijn verhalen die zo oud zijn als de mensheid. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar nu in een regie mee om? Mm-hmm. Wil je nog steeds vertellen, ik heb mij alleen maar verkleed om mijn man te komen redden en wat er ondertussen tussen jou en mij is gebeurd, heeft nog voor jou, nog voor mij, welke emotionele betekenis dan ook? Mm-hmm. Of probeer je eigenlijk om regiematig toch een soort commentaar te geven van, deze relatie had misschien wel een inhoud. Of, ik heb jou bedrogen, maar terwijl ik jou aan het beliegen was, al dan niet in bed, want bij Alcina gebeurt het eigenlijk de facto in bed. Het is een van de enige lesbische liefdescènes die we wel eens zien. Ja, terwijl ik jou aan het bedriegen ben, vind ik dat zelf misschien niet helemaal oké. Of heb ik daar toch mijn reserves bij? Of ja, I do it for England, om het met James Bond te zeggen, maar eigenlijk zou het niet mogen. En die dubbelheid in emotie, die tonen, is denk ik een hele grote uitdaging van het vertellen van dat soort verhalen, dat soort rollen op dit moment.
0: Ik moet meteen aan Fidelio denken, ook zo'n broekenrol.
1: Ja, Fidelio is er eentje, Leonore in dat geval, die ook denkt, ik haal mijn man eens uit de gevangenis en daarvoor passeer ik door het bed van een vrouw of door de armen van een vrouw of op zijn minst door de dromen van een vrouw. Is iets wat mij bijzonder intrigeert. Ik heb een hele fijne vraag gekregen om iets te doen met Fidelio. En om mogelijkerwijze eens te kijken of er met die tekst iets nieuws te doen valt. En ik ben heel erg geïntrigeerd door precies deze verhouding. En vooral, wat doet dat met Leonore? Zou het ook een bevrijdingsopera kunnen zijn? Niet in de zin van, ik bevrijd Fidelio uit zijn kerker. Of ik bevrijd mijn man uit zijn kerker waar hij zich ingewerkt heeft, verkleed als Fidelio. Of zou het ook kunnen gaan om, hoe transformeert deze bevrijdingsactie mij als vrouw? Bevrijdt dat mij ook uit een huwelijk met verwachtingspatronen, met een rol die ik daarin te vervullen had? Wie ben ik eigenlijk?
0: Heel interessant. Fidelio gaan we niet draaien, maar wel Tornami a Vagheggiar. Met Anna Prohaska en Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Je wou precies dit ook, hè? Deze.
1: Ik wou precies deze, omdat in de ensenering die hiervan is gemaakt, het is allemaal een beetje kinky gezet. Dus het is een, ik zou zeggen een SM-scène. Maar Bradamante, op dat moment als Ricciardo verkleed, laat eigenlijk die hele scène doorzien van alles wat ik hier doe. Ik heb daar gemengde gevoelens bij. En er zijn twee assistenten bij betrokken die haar eigenlijk bijna dwingen, bijna haar hand vasthouden bij de handelingen die ze dan stelt met, in dit geval, Morgan, met wie ze in bed is beland. Waardoor je ziet van deze personages doen hier iets wat van buitenaf bepaald wordt, maar er zijn mixed feelings. En deze mixed emotions vind ik heel interessant.
0: Ja. We gaan eens luisteren.

0: Tornami a vagheggiar, Talcina van George Frederik Händel. Een van de lievelingsopera's van Gaia Schoeters, hier met Anna Prohaska. En je gaat hier nu ook nog een soort cadeautje voor Annelies van Parijs in de ether gooien. Het is een opname die je koestert, omdat er zo weinig van zijn. Vertel eens.
1: Het is een opname van Annelies van Parijs aan de piano. En wie Annelies een beetje kent, weet dat Annelies nu nog achter een klavier krijgen, dat dat bijna onmogelijk is. Tenzij het een laptopklavier is, en zelfs dat is niet makkelijk. Maar ik vind het een heel bijzondere opname. Ik heb hem van haar cadeau gekregen, helemaal in het begin, bijna 10 jaar geleden ondertussen, als we Private View aan het maken waren. Omdat het de manier waarop Annelies speelt, de structuur van die muziek op een of andere manier zichtbaar, voelbaar, hoorbaar maakt. Mm-hmm. En ja, ik blijf erop terugkomen. Ik ben dol op structuur. Het is iets waar ik van hou bij dirigenten. Als dirigenten op een of andere manier de structuren van een stuk zichtbaar kunnen maken voor een publiek. Het is iets waar ik van hou bij opera-enseneringen. Als een ensenering echt gebaseerd is op de muziek, op wat er muzikaal gebeurt, en dat naar boven halen. Mm-hmm. En Annelies kan dat eigenlijk op een piano. En ik dacht, we kunnen toch ook geen uitzending maken zonder een Bach.
0: Zonder een Bach. Het is wel een Carl Philipp Emanuel Bach, maar kijk, uit zijn Württembergse sonate, het Allegro assai. Want je hebt ook zelfs maar één deeltje ervan. Hè?
1: Ja.
0: Waarom speelt Annelies dit graag?
1: Ik denk dat ze dit heel graag speelt en precies om dezelfde reden dat ik het heel graag hoor. Want ook zij zoekt, denk ik, net heel graag die structuur op. En ik denk sowieso, er is weinig beter is dan Bach als het gaat om muziek die een denkruimte opent in je hoofd, die een deur openzet voor vrije gedachten, andere gedachten.
0: Mooi is dat. Ze weet het dat het komt?
1: Ze weet helemaal nergens van.
0: Kijk, Annelies, hier gaan we.

0: Dankjewel, Annelies van Parijs, voor deze mooie versie van het Allegro assai uit de Württembergse sonate nummer 1 van Karl-Philipp Emanuel Bach. En we hopen dat je ons nog heel veel muziek zal schenken, al dan niet met Gaia Schoeters aan je zijde, die voor de teksten of het libretto zorgt. Je hebt een geweldige uitsmijter meegebracht van alweer een bijzondere zangeres, Kathy Barberian, Amerikaanse zangeres van Armeense afkomst, denk ik.
1: Ja, ik dacht, het mag ook een keer leuk zijn en dan kan je Kathy Barberian uit de kast halen, want een van de dingen die zij altijd zei is, er zit veel te veel ernst in hedendaags klassiek. Ik begrijp, als je met Luciano Berio getrouwd bent, dat je dat af en toe een keer wil zeggen. Gelukkig kwam John Cage daar ook af en toe op bezoek. Ja. Die hoorde haar dan zingen terwijl hij stond te douchen en zij in de keuken stond en bedacht eigenlijk net iets sneller dan Berio zelf. Deze vrouw heeft echt een waanzinnige stem. Daar moet ik dringend eens iets voor schrijven. Dus het is eigenlijk Cage, ondanks het feit dat Berio elke dag met Barberian samenleefde, die haar ontdekt heeft.
0: Ja, je ziet soms niet wat je onder je neus hebt zitten.
1: Blijkbaar. Ze heeft ook zelf 1-2 composities gemaakt die heel erg op die humor spelen, maar die je eigenlijk moet zien. Sommige muziek moet je zien. Stripsody, vind ik, is een stuk dat je moet zien. Ik heb het wel eens Els Mondelaar zien doen voor 60, 16-jarigen die geen idee hadden wat hen overkwam. Dat soort mensen.
0: Maar dat zijn echt zo die stripachtige stemgeluiden. Hè?
1: Het is bijna een gezongen comic strip. Ja. Je moet er ook vol voor gaan als zanger. En je zag die 16-jarigen van een soort verbijstering naar verwondering, naar shock, naar hilariteit gaan. En dan denk ik, dat is zo mooi als je ziet hoe goed zoiets functioneert. Dus ik wou sowieso een hulde aan Kathy Barberian.
0: Je hebt gekozen voor iets uit haar album Beetle Arias. Ze heeft dat in 1967 gemaakt. Barokke opera-arrangementen van Beatles-songs. Ticket to Ride.
1: Ja, het zijn arrangementen van Louis Andriessen. En we steken die ook altijd in de Dead Lady Show. En dat is het moment dat het hele publiek denkt, sinds wanneer zijn de Beatles dode vrouwen? Om zich na 3 maten te realiseren dat er met die Beatles-songs toch iets raar is gebeurd. En Ticket to Ride vind ik veruit de geslaagdste. Omdat die echt speelt met, ja, je hebt het nummer zoals het is en je hebt een arrangement dat op alle mogelijke manieren knipoogt naar de klassiek. En de combinatie is fantastisch.
0: Ja, hier is ze.

0: Kathy Berberian, heerlijk, met Bruno Canino op de piano en Ticket to Ride. Dankjewel, dit is een mooie uitsmijter, maar toch, we zijn er nog niet helemaal, Gaia. We gaan eindigen met Ella Fitzgerald en Cole Porter.
1: Daar kan je mij alleen maar blij mee maken. Ja, Ella Fitzgerald is ook weer zo'n stem waar ik iets mee heb. En vooral Cole Porter, die hele Cole Porter songboek, als je die teksten gaat bekijken, is eigenlijk een bundeling van minuscule verhaaltjes. Er zitten fantastische dingen in. Sommige zijn een beetje ondeugend, sommige zijn ja, heel erg sec. Een van de dingen die erop staat, die heb ik nu niet meegebracht, is Miss Otis Regrets. Dat vind ik een van de beste kortverhalen ooit geschreven. Die gaat over een vrouw die zich op zeer hoffelijke wijze verontschuldigt voor het feit dat ze niet kan komen lunchen omdat ze net haar man heeft vermoord. Dat soort dingen. Ik vind het fantastisch. En als je dan ook kijkt naar wat er muzikaal gebeurt, naar die orkestratie, naar dat hele big band gevoel, dat is zo rijk. Dat is, ja, ik zou bijna durven te zeggen, maar ik vind het altijd ook een beetje onaangenaam om dat te zeggen, zoveel rijker dan veel popmuziek die vandaag wordt gemaakt, terwijl dat eigenlijk ooit lichte muziek was.
0: Dat is bij jou pas heel laat binnengekomen, hè, die popmuziek, want ja, van thuis uit kwam het niet binnen, denk ik?
1: Nee, dit had nu nog wel gekund, omdat er daar ook de bijvoorbeeld Armstrong-versie van bestaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar echte pop, we hadden het niet. Dus ik kende het eigenlijk niet. En wat ik daaruit heb geleerd, en dat vind ik toch belangrijk om over na te denken, omdat het iets zegt over wat er met jongeren en kinderen gebeurt als we ze geen vorming geven, is dat mijn kennis van de popmuziek, ondanks het feit dat ik heel erg geprobeerd heb om dat in te halen, eigenlijk nog steeds niet is wat het moet zijn. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om op latere leeftijd zelf, als je iets niet aangereikt, niet mee hebt gekregen, dat gat in je culturele sok dicht te fietsen. En laat dat dan omgekeerd een pleidooi zijn voor al die jongeren die moeten opgroeien zonder enige klassiek. Want als je op je 20ste zelf aan de slag moet en moet gaan denken van ik ga de klassieke muziek, die eeuwen die er zijn, nu eens ontdekken, ja, dan is dat wel een heel zware opgave.
0: Ja, je raakt hier nu wel iets heel actueels aan ook, hè? Met zowel Dimir die de kunst wil ook schrappen.
1: Kijk, nu doe je mij toch weer iets zeggen wat niet zo sympathiek is. Ik vind het eigenlijk quasi misdadig om bijvoorbeeld het DKO, waar we zo trots op mogen zijn, waar al die jongeren in aanraking komen met die hele muzikale rijkdom, om dat zo duur te maken. We hebben het de hele tijd over het moet verbreed, het moet diverser, het moet inclusiever, het moet toegankelijker zijn voor iedereen. Iedereen moet zich geroepen voelen naar de opera, naar concerten, naar God weet wat te gaan. In plaats van de muziek te veranderen die daar gespeeld wordt, zouden we alsjeblieft kunnen zorgen dat die mensen dan voor hun 25ste misschien ooit al eens over een klassieke noot zijn gestruikeld?
0: Zeer terecht, denk ik. Het is inderdaad misschien geen populaire stelling, maar ik denk dat vele luisteraars het met je eens zullen zijn. We gaan luisteren naar, omdat het dan toch gisteren zo warm was, naar Too Darn Hot. Je had ook nog Always True to You in My Fashion.
1: Ja, is ook weer zo'n nummer dat vol zit met ondeugende humor. Mm-hmm. Maar geldt eigenlijk ook voor Too Darn Hot, is eigenlijk een nummer. Ik heb onlangs naar de tekst zitten kijken, omdat ik dat lied voor Claren aan het schrijven was. En dacht van, ja, hoe zit dat eigenlijk met de Cole Porter teksten? Want die zijn zo goed. Die zijn zo speels, zo schunnig, zo gedurfd, zo veelzijdig, zo virtuoos van taal, dat ik eigenlijk meteen gedacht heb, ik krijg het vandaag niet voor elkaar. Het zal voor morgen zijn.
0: Maar het is wel iets waar je naar tracht. Een beetje die stijl, die stijloefening te doen in de zin van
1: ja, ik zoek wel naar iets wat even lichamelijk, even zintuigelijk is, iets heel visceraal bijna.
0: Ja.
1: Het heeft denk ik te maken met jong zijn, ouder worden, veranderend verlangen als je ouder wordt. Mm-hmm. Of misschien ook niet. En ja, iets dat toch een beetje speels is.
0: Om naar uit te kijken. Heel veel dank dat je hier was. Het is voorbij gevlogen. Ik doe nog eens een warme aanrader om het geschenk te lezen. Verschenen bij Querido. Geniet er in elk geval van. En aan uw luisteraar, dank voor het luisteren. Dank ook voor de fijne berichtjes. Volgende week ben ik er terug. Een heel mooi weekend verder. Ella Fitzgerald, die mag afsluiten.

U kon luisteren naar De Liefhebber met Gaia Schoeters, een heruitzending van 14 juni vorig jaar. Als u deze uitzending of vorige uitzendingen wil herbeluisteren, dan kan u daarvoor terecht op het Clara-kanaal van VRT Max. Ik wens u nog een heel mooi weekend toe.

0: 12 uur. Heel goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen supporters van Club Brugge voor antisemitische liederen. En in Moskou is een grote parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige week zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Preuve, weten we al iets over dat onderzoek?
1: Wel, het parket wil nu eerst te weten gekomen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor die anti-Joodse gezangen.
1: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. En clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne d'Ossin. En sommige supporters van Club Brugge waren de voorbije jaren ook al betrokken bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kunengroet. Dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans-Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
0: Dominique, dankjewel. In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert vandaag de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. En gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar toch veel minder. Paulien Lambert keek naar de beelden.
2: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
3: Победы! Hoera!
2: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische president Poetin probeert dan maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen. De overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht.
0: Bij Total Energies in de Antwerpse haven lijken de onderhandelingen over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden weer te vlotten. De directie heeft een nieuw voorstel gedaan waarbij het personeel dan toch betere loon- en arbeidsvoorwaarden zouden krijgen. Daarmee is een staking voorlopig afgewend. Personeelsleden van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winsten die het bedrijf maakt dankzij de hoge olieprijzen. Er is na een verzoeningsvergadering nu toch een beter voorstel van de directie, zeggen de vakbonden, met onder meer een eenmalige bonus voor werknemers. Het personeel mag daar de komende 2 weken over stemmen en tot die tijd zal er dus niet gestaakt worden. In Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal, betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen, zodat de laadpaal ook weer sneller vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar korter worden. De maatregel leverde Gent intussen ook al €230.000 op, maar het bedrag van de maand maart ligt al een stuk lager dan dat van februari. En dat wijst er dus volgens de stad op dat steeds meer mensen rekening houden met de extra kosten. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. De jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, daarbij komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek bijvoorbeeld. Een verslag door Lonne van Erp.
4: I can swallow a bottle of alcohol.
5: Wij staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. 'S Middags staat er ook muziek op tijdens het eten. 'S Avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
2: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
6: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
2: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
7: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
2: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
8: Ja, ja, uit!
2: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
5: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
0: Het weer dan ook vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima morgen tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, nog 15 graden. Dinsdag weer wat beter weer. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de match op Anderlecht antisemitische liederen hebben gezongen. Dat was de opener van het nieuws. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
11: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
10: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
9: Clara serveert met Lienaert Jolijn.
12: Neel, goedemiddag. Je hebt het misschien al eens meegemaakt ooit. Je vindt jezelf geen jaloers persoon, ook niemand in je omgeving zou je zo beschrijven, tot je iemand tegen het lijf loopt die met je voeten begint te spelen, misbruik maakt van je vertrouwen en je door en door bedriegt, zodanig dat je zelfzekerheid een paar goede blutsen krijgt. Een hevig gevoel van jaloezie komt in je op en je herkent bijna jezelf niet meer. Ja, het overkwam misschien ook sopraan Mariana Flores.

gaat dan onder aan jaloezie door die Andalusische kerel. Ay, que me muero de celos de aquel Andaluz. Muziek van Matteo Romero. En hij was geboren eigenlijk als Mathieu Romarin. Hij kwam uit Luik, maar verhuisde heel vroeg als kind naar Spanje. Werd daar koorknaap aan het hof ook van Madrid. En later op zijn 23e werd hij ook nog koninklijk dirigent daar. Een heel mooie positie. Sopraan Mariana Flores zong hier en werd begeleid door het Capella Mediterranea Ensemble onder leiding van Leonardo García Alarcón. Niet alleen mannen uit Zuid-Spanje kunnen je stik jaloers maken, want in deze muziek van Vivaldi is het een vrouw, een heel flirterige vrouw, die elke man het bloed van onder hun nagels haalt.

ensemble Il Giardino Armonico en dirigent Giovanni Antonini gaven de energie die nodig was aan sopraan Julia Lezhneva. Ja, ze had het nodig, want ze kroop in de huid van de knappe jonge man Caio. Want die wordt verteerd door jaloezie omwille van Cleonilla. Niet bepaald een heilig boontje, die Cleonilla, want zij wint letterlijk elke man rond haar vinger. De aria Gelosia tu già rendi l'alma mia uit de opera Ottone in Villa van Antonio Vivaldi. Het is zijn allereerste opera van 1713. Het ging toen in première. Hij was toen 35 jaar oud. En 10 jaar later kwam Vivaldi dan naar buiten met zijn 4 seizoenen voor solo, viool en orkest. Hij wist het waarschijnlijk nog niet, maar het zou uitgroeien tot een van zijn meest bekende en geliefde muziek.

prachtig arrangement door Vasilena Serafimova van de zomer uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. Zij hier op de marimba samen met het quatuor Ardeo. Het staat op hun nieuw album Melodies in a Bottle. Allemaal arrangementen van de zangeres en het quatuor van muziek van Debussy, Ravel ook. En een beetje jazzy muziek. Absoluut het ontdekken waard. Anno 2026 kunnen we dat ons niet echt meer voorstellen, maar hij deed het wel. Johann Sebastian Bach kreeg 20 kinderen met 2 verschillende vrouwen. En ook niet altijd even gemakkelijk om ze allemaal uit elkaar te halen. Maar deze laatste telg van Bach moet u toch wel zeker kennen. PDQ Bach.

0: Well, the time has come to say au revoir. I promised I'd move my sister's car. My end, so to speak, begins with an interlocking theme and the violins. Sounds pretty good, but a little bare. Let's get the violas in there. Now, cellos and basses, in you go. It's time to add the continuo. Well, that's about it. That's how it ends. But remember this, my provincial friends. You may think you're knowledgeable, but you're not. In fact, you don't know diddly squat. So don't go judging carelessly. If you lived here, you'd be just like me. I've got no shame, but I've got my pride. I'm just trying to get along on the upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper west side, upper
1: Wie durft nog zeggen dat klassieke muziek saai is? Een van de reacties van onze luisteraars Anne. En ben ik ook helemaal mee eens. Classical rap van PDQ Bach. De initialen staan voor Pretty Damn Quick. De laatste fictieve zoon wel van Johann Sebastian Bach. Helemaal verzonnen dus van een absurde biografie tot deze anachronistische muziek zelf. Een mix van rap en barok clichés. En dat is allemaal te danken aan Amerikaan Peter Schickele. Hij blies deze zogezegde laatste zoon van Bach het leven in met deze muziek. We hoorden hem hier zelf spreken en stond samen met het ensemble Grandmaster Flap en de Hoople Funk Harmonic onder leiding van Newton Wayland. Bedankt ook trouwens aan samenstelster Greet van het Veld voor deze heerlijke luchtigheid op zaterdagmiddag. Goed, nu terug serieus, want Hendel roept ons tot de orde.

Eerst het heel bekende Halleluja uit de Messiah van George Frederick Handel met het Irish Baroque Choir and Orchestra onder leiding van Peter Whelan. En dan deden we verder met het eerste trietto, muziek voor twee violen en basso continuo van Georg Philipp Telemann. Misschien niet echt meteen waar een tiener van droomt. Je eigen moeder betrapt je terwijl je aan het vrijen bent met je lief.

Over een verliefd koppel dat betrapt wordt door de moeder van het meisje tijdens een moment van intens kussen. En waarop de dochter aan haar moeder zegt: ja, mama, je bent te laat, het is al gebeurd. Die zu späte Ankunft der Mutter. Een komisch lied van Joseph Haydn, hier met de tenor Thomas Blondel en Daniel Bloementaal aan de piano. En deze muziek leerde ik kennen dankzij een videogame van tijdens mijn vroege puberjaren.

liet het hoofdscherm van mijn videogame Hitman gewoon aanstaan met de boksen op luid. Het was de soundtrack van dat spel dat ik speelde als tiener. En dan zeggen dat gamen niet goed voor je is. Ave Maria van Franz Schubert, hier met sopraan Anna Lucia Richter en Gerold Hube aan de piano. We trekken het tempo wat op naar het nieuws van 1 uur nog met het rondo uit het dubbelconcerto voor klarinet van Franz Anton Hofmeister.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er loopt een onderzoek tegen supporters van Club Brugge voor antisemitische liederen. En in Moskou is een grote parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Preeuw, weten we al iets over dat onderzoek?
1: Wel, het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor anti-Joodse gezangen, hè?
1: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. Clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie, omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne Dossijn. En daarnaast stoken sommige clubsupporters ook op bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kunegroet, dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
0: Dankjewel voor je uitleg, Dominique. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's morgens aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigd. De twee Belgische passagiers die op het schip zitten zullen van daaruit met het vliegtuig naar ons land gebracht worden en worden meteen verder onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarna mogen ze naar huis, maar ze zullen wel hun contacten moeten beperken. Er zijn voorlopig 6 bevestigde besmettingen met het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip. 3 mensen zijn intussen overleden. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Een verslag door Lonne van Erp.
2: We staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. Dus middags staat er ook muziek op tijdens het eten. S'avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
3: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
4: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting. Want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
3: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
5: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
3: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
6: Ja, uit!
3: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
2: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
0: In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert dan de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. Gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar veel minder. Pauline Lambert keek naar de beelden.
7: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
8: Победы! Hoera!
7: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische president Poetin probeert dat maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen.
8: Победа всегда была и всегда будет за нами.
7: Overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht. Het weer vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die krachtig. Maandag wisselvallig met buien en opklaringen en ook frisser. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Brussels Parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Dat was de opener. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer details zijn ook te vinden op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.

Het thema is duidelijk hier in Clara Serveert vandaag. Bedrog en jaloezie. Want ook in dit Napolitaans lied gaat het over een man die een buurvrouw heeft. Hij vindt ze zo prachtig. Hij vergelijkt ze met Diana, de godin van de jacht. Hij spreekt over haar, droomt over haar. Tot op het moment dat het hele beeld doorprikt wordt. Hij ziet haar plots kussen met een andere man. Verslagenheid ten top dus in deze A quanda, quanda vea una vicina uit de canzone Villanesche alla Napolitano van Adriaan Willaert. Muziek van 500 jaar oud bijna, hier gezongen door de mannen van het vocaal ensemble Dionysos Now. En ook hier weer een onbeantwoorde liefde in muziek van Monteverdi.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze van de

Prachtig, de stem van sopraan Deborah Cachet in bitterzoete muziek over de liefde, Si dolce il martire. Muziek van 1624 van Claudio Monteverdi. We hoorden hier ook nog Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En deze man danst niet alleen ballet, maar kan ook serieus de hoogte ingaan met zijn stem. Vincenzo Capizzuto.

Twee heel speciale stemmen. Eerst contratenor Vincenzo Capizzuto in een Mexicaanse traditional over La Petenera. Een mysterieuze en mooie vrouw die zonder dat ze het eigenlijk zelf wil, mannen ongelukkig maakt door haar onbereikbaarheid en schoonheid. Ja, het is toch wat. En dan vlogen we naar Venezuela met ook weer heel speciaal en expressieve stem van Luciana Mancini. Zij zong samen met de muzikanten ook van het ensemble Arpeggiata Cumaná 500 años over een prachtige 500 jaar lange geschiedenis van het Venezolaanse kuststadje Cumaná. De twee tracks staan op één album, één spiksplinternieuw album, La Torre del Oro. En nu we het wat warmer gemaakt hebben net, zet Erik alles weer even in de koelkast met zijn pièce froide.

Heel zweverig, maar toch ook ongelooflijk beheerst en stabiel. Vasilena Serafimova hier op Marimba in de Danse de Travers uit Les Pièces Froides van Erik Satie. Satie schreef het oorspronkelijk voor piano eind 19e eeuw. Hier dus een arrangement voor Marimba. Het staat op Vasilena's nieuw album met het quatuor Ardeo. Het heet Melodies in a Bottle. Een muzikale reis door de tijd van barok tot impressionisme en jazz. En van scheef dansen in de Danse de Travers van Satie gaan we nu dansen zoals het moet, volgens de regels van het Bretons Hof.

Passepied de Bretagne, een oude hofdans van 4 eeuwen terug van Pierre-Francisque Carobel, hier door de muzikanten van Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Het staat op een album van 2015, Air de Cour. En we blijven nog wat rondhangen op datzelfde album, hetzelfde ensemble dus ook, met nu nog enkele zangers erbij die vogels nadoen in perfecte harmonie met elkaar.

misschien wel moeilijk om er de specifieke vogels eruit te halen, maar de teksten verklappen dat er een merel, een leeuwerik, een vink en ook nog een nachtegaal in het spel zaten hier. Le concert des différents oiseaux van Étienne Moulinier. Muziek van bijna 400 jaar oud, met de stemmen hier van Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Drie van die vier vogels van daarnet zoeken allemaal hun nestje op, behalve dan de nachtegaal. Symbool van de liefde en de lyriek, die mag hier nog even blijven doorzingen in dit vioolconcerto van Antonio Vivaldi.

Giuliano Carmignola liet zijn viool snelle loopjes doen en vrolijk zingen, samen met het ensemble Gli Sonatori della Gioiosa Marca in Il Rossignolo, een van de vioolconcertos van Antonio Vivaldi. De nachtegaal vliegt weg uit onze viool, maar Victoria Mulova laat haar viool toch nog een paar rondjes vliegen in het rondo uit het vierde vioolconcerto van Mozart, samen met het Orchestra of the Age of Enlightenment, tot 2 uur. En na het nieuws is Carlo er de komende 4 uur met allemaal nieuwe releases in de keuze van Clara. Een heel mooi weekend.

0: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's ochtends aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigd. De 2 Belgische passagiers die op het schip zitten zullen van daaruit met het vliegtuig naar ons land gebracht worden en worden meteen verder onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarna mogen ze naar huis, maar ze zullen hun contacten wel moeten beperken. Zij vertonen voorlopig geen symptomen. Er zijn voorlopig 6 bevestigde besmettingen met het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip. 3 mensen zijn intussen overleden. De 25-jarige man die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 30-jarige man neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een 2e slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Het onderzoek gaat over het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Pree legt uit waarover het gaat.
1: Het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans.
0: Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van bepaalde materialen, vertelt Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme.
2: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren. We hebben ook een aantal plaatjes verspreid op het terrein waar groepen eigenlijk kunnen zien van dit is een plek waar geluid misschien toch wel wat delicaat kan zijn, dat we ons daar wel bewust van zijn dat het op deze plek wat moeilijker is eventueel.
0: Vanmiddag is het vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima dan tussen 15 en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Carlos Gio.
4: Goedemiddag, het is weekend en het tempo van dat weekend, dat bepaalt u natuurlijk helemaal zelf, maar de muziek komt vanuit onze hoek. Julie Mozart kiest de platen vandaag en ik ben bij u tot 6 uur vanavond. We beginnen vrij rustig toch deze middag met een pianotrio van Joseph Haydn.

Het is een avontuur op zich, alle pianotrio's van Joseph Haydn opnemen en Trio Gaspar is daar momenteel volop mee bezig. Zo speelde het net nog het openingsdeel uit het pianotrio nummer 44 van Haydn, terug te vinden op volume 5 in de reeks. En dat is nog niet alles, want het mooie extraatje bij elke cd is ook dat ze de opdracht geven aan componisten om nieuwe muziek op hun maat te schrijven. En zo staat er op volume 5 ook muziek van Helena Winkelman, Threesome in a Haydn. Dit is Chinese Blues van George Gershwin.

0: LFM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Clara Live.

In de jaren 50, op zijn 27ste, componeerde Bill Evans een nummer dat zou uitgroeien tot een echte jazz standard, beter Waltz for Debbie. En kijk, 70 jaar later staat het nummer nog steeds als een huis. Ook in de versie met Noah Levy en het trio van Paul Edis. Zo poëtiek het nieuwe album van tenor Cyril Dubois was een paar weken geleden nog de keuze van Clara. En daar plukken we nu nog een stukje uit met Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau in Le Poète et le Fantôme, een lied van Jules Massenet.

Deze muziek is altijd een grote kanshebber op een mooie plek in die Clara Top 100. Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. In een gloednieuwe opname van duo Gazzana. Dat zijn de zussen Natasha op viool en Rafaela aan de piano. En die viool wordt doorgegeven aan Christina Prats-Costa. Zij speelt een vioolsonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber.

Christina Prats-Costa in een vioolsonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber. En ja, vanavond is het zover, dan weten we al welke cellisten doorstoten naar die halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Zometeen om 3 uur en vanavond nog om 8 uur spelen in totaal nog 10 kandidaten die eerste ronde. En aan het einde van de avond dus volgt de lang verwachte proclamatie, de grote schifting, want het blijft uiteraard een afvallingsrace, jammer genoeg. Er waren dit jaar 185 inschrijvingen voor de cello-editie. 66 cellisten mochten aan die eerste ronde beginnen. 64 kandidaten deden ook effectief mee aan de wedstrijd. En vanavond zullen we dus afscheid moeten nemen van maar liefst 40 muzikanten, want we moeten van 64 naar die 24 halve finalisten. De meest recente winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello is Ha-Yung Choi. En hier is een recente opname van haar in het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns.

0: Ha-Yong Choi in het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns en Howard Griffiths dirigeert de ORF Vienna Radio Symphony Orchestra. In 2022 won Ha-Yong Choi de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, de tweede editie voor dat instrument. En 4 jaar later gaat de wedstrijd opnieuw op zoek naar cellotalent van vandaag en vooral ook van morgen. Vanaf maandag start de halve finale van de wedstrijd, 6 dagen lang, met telkens 2 rondes of 2 ja, sessies per dag. 1 om 3 uur in de namiddag en 1 uur om, en 1 om 8 uur 's avonds, moet ik zeggen. Nicole van Opstal tekent present voor beide sessies van elke dag. Ze presenteert 2 keer en nodigt ook gasten uit om samen met hen die prestaties van die halve finalisten te bespreken en vooral ook te analyseren. Als u onderweg bent die dagen, dan kan u gewoon afstemmen op Clara, de radiozender. Bent u thuis of heeft u een beeldscherm in de buurt, dan kan u dat allemaal met beeld bekijken op VRT Canvas in de namiddag. En 's avonds moet u afstemmen op het kanaal van Ketnet. De halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vanaf maandag, dat wordt weer genieten.
1: Clara, blijf verwonderd.

Helena Casella met por en contrar, muziek van Myrdin de Kouter. Hij op gitaar, Stefan Brakkeval op fluit en cellist Stijn Kuppens. Myrdin de Kouter en Helena Casella staan trouwens volgende maand op Côté Jardin in de Bijlokken. Op 14 juni is dat de jaarlijkse afspraak van die jaarlijkse muzikale picknick en festival ook op de Bijlokken site in Gent. Het concert van Myrdin de Kouter en Helena Casella staat...

0: Dorso. Ergonomisch slapen. Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte. Clara, live.
1: Ege, ja, die loert toch altijd wel een beetje om de hoek in dit land.

Quartetto Adorno nam in het verleden al de strijkkwartetten van Mario Castelnuovo Tedesco op en nu was het de beurt aan zijn pianokwintetten nummers 1 en 2. Het openingsdeel uit dat tweede pianokwintet van Castelnuovo Tedesco met Alessandro Marangoni als extra muzikant uiteraard, die is natuurlijk nodig voor een pianokwintet, hij aan de piano dus. Hier is die beloofde vijfde symfonie van Gustav Mahler en meer bepaald dat Adagietto, het vierde deel uit die integrale van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov.

Misschien was dit de muziek die u net nodig had vandaag. Dit Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler met de Tsjechische Philharmonie onder leiding van Semyon Bychkov uit die integrale die ze maakte voor Pentatone Classics. Het zijn mooie jaren voor de Belgische filmcomponist Ruben de Gezelle. In 2022 kreeg hij een Ensor voor Belofte van het Jaar. Vorig jaar nog de award voor Beste Belgische Filmcomponist van het Jaar op de World Soundtrack Awards in Gent. En nu is zijn muziek ook te horen in The Catcher, een kort film over een niet zo onknappe jonge kerel die in opdracht van de overheid onzichtbare vogels probeert te vangen. Een mooi vertrekpunt voor een verhaal. Je begint al meteen een paar van die onzichtbare vogels voor te stellen, in te beelden. En dat verhaal is goed geweest voor een prijs in Egypte voor beste internationale kortfilm. En vorig weekend kreeg de film ook nog op het Kortfilmfestival in Brussel de prijs voor beste cinematografie. Hier is een fragment uit die soundtrack van The Catcher, muziek van Ruben de Gezelle. Dit is Feather.

Margaret Hermon is een van de oprichters van Echo Collective, maar stilaan profileert ze zich ook als solo-artiest met dat album Freedom. En daarop staat ook de muziek die we net hoorden. A Leap into Silence met Margaret Hermon op harp en op synthesizer en ook nog andere elektronica voor die stevige beats onder die muziek. Dit is ook wel een beat, maar uit een hele andere periode. Franz Schubert.

Een wiegelied van Franz Schubert met bariton Samuel Hasselhorn en Amil Bouchakevits aan de piano. Zij zijn volop bezig aan dat Schubert-verhaal. Allemaal cd's opnemen met alleen maar muziek van Franz Schubert, met alleen maar liederen van hem. En volume 3 was vorige week onze keuze van Clara. Dat betekent dat we na 4 uur op zoek gaan naar een opvolger, een nieuw album van de week, dat u meteen ook kan winnen. Dus loop zeker niet te ver weg. Houd die Clara-app maar in de buurt, want er vallen prijzen te winnen. Straks rond 4:15, na het nieuws dus, en ook na deze muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn 17e vioolsonate, het tweede deel daaruit met Isabelle Faust op viool. En aan de pianoforte hoort u Alexander Melnikov.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. 3 gewapende mannen hebben kort voor de middag de hoofdzetel van winkelketen Krevel aan overvallen in Grimbergen in Vlaams-Brabant. De daders zaten in een bestelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laremans.
3: Komt erop neer dat een gewapende groep uit een camionet is gelopen en die hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd, hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd en dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. Een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel een angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
2: Er is niet geschoten. Na zowat 1,5 uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. In Langemarck Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt Christophe Louagie van de brandweer.
4: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
2: Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak in het parlement riep Magyar de president ook op om op te stappen en zei hij ook dat hij het land wil herstellen na het polariserende beleid van Orbán. Sport in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had OHL moeten winnen van Anderlecht, maar het werd een gelijkspel 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nu nog altijd de meeste kans om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag krijgen we zon, maar ook stapelwolken tot 22 graden. Morgen eerst zon, geleidelijk aan meer wolken. Tegen het einde van de dag is er kans op buien en dan maxima tot 19 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die wind krachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
5: De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
7: Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. De keuze van Clara is er deze week één voor de liefhebbers van barokmuziek. Over een paar minuten komt u te weten over welk album dat gaat, welk album van de week wordt. Het is alleszins niet het nieuwe album van sopraan Véronique Jeans, maar ze mag wel de spits afbijten.

0: Als het allemaal goed gaat, kan het in de liefde zeer plezant zijn, maar in de omgekeerde richting kan het toch wel verschrikkelijk uitdraaien. Amour, cruel amour. Een fragment uit Zoroastre van Jean-Philippe Rameau op het nieuwe album van sopraan Véronique Jean, zijn nieuwe samenwerking met Ensemble Les Surprises onder leiding van Louis-Noël Bestion, de Comboulas. Vanavond kan u in Clara in Concert genieten van een liedrecital van een andere sopraan uit Frankrijk. Sandrine Piot met David Cadouche aan de piano. Een concert van beide uit de Wigmore Hall in Londen op 9 februari opgenomen. En straks neemt Sylvia Broekaert u mee doorheen dat liedrecital met onder andere muziek, liederen van Franz Schubert, Hugo Wolf, Maurice Ravel en de minder bekende Jeanne Bernard. Vanavond om 8 uur, Clara in Concert, hier op Clara en ook op VRT Max.
1: De keuze van Clara.
0: Maar wij blijven vooral nu in de baroksfeer met het nieuwe album van Florian Heyrich. Hij dirigeert maar liefst 3 ensembles op zijn album met symfonische muziek van Christophe Graupner. Collega Renate Wijtjens komt zometeen langs om dat album de hemel in te prijzen, want dat is onze nieuwe keuze van Clara. En zo klinkt die.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Live.
2: Verder, want hij sterft ongeveer 10 jaar later dan Bach. Dus hij is de voltooier samen met Bach en Telemann, Vivaldi, van de barokperiode. Maar hij zet al die kleine stap naar de nieuwe richting van het preclassicisme in feite.
3: En wie was hij? Wat voor een carrière heeft hij kunnen uitbouwen?
2: We weten niet zoveel over hem. We weten dat hij tamelijk eigenzinnig was en dat hij ook een veelschrijver was. Hij heeft 1400 of meer cantates gecomponeerd. Wat weten we wel zeker over hem? Dat hij dus zijn opleiding heeft gevolgd aan die Thomas Schule in Leipzig. Daar heeft hij gestudeerd, bij Kuhnau onder andere. Dan is hij aan de Hamburgse opera actief geweest, om dan uiteindelijk in dienst te geraken, bijna 50 jaar lang, geloof het of niet, bij de vorst van Darmstadt. En die vorst, die had allerlei soorten muziek nodig, zoals dat was toen voor de kerk, hè, vandaar die 1400 cantates, maar ook voor andere gelegenheden. Die ging graag op jacht, die vorst, dus hij had dan jachtmuziek nodig, zoals we eigenlijk daarnet gehoord hebben, hè, een beetje fanfare-achtige muziek in die eerste symfonia die je hebt laten horen. Maar tegelijkertijd was daar ook kamermuziek nodig, tafelmuziek was daar nodig. Dus hij schreef ook zeer veel instrumentale muziek. Ja, voilà, hij is daar bijna 50 jaar in dienst
3: honk
2: geweest.
3: Vastgebleven.
2: Ja, honk vastgebleven. Maar ze hebben hem dan wel gevraagd om uiteindelijk na Kuhnau, als kapelmeester van de Thomasschule, de opvolger te worden. Maar die vorst van Darmstadt, die ging zich bedenken, want hij zei, ik ga hier mijn achterstallige betalingen even inhalen en ik wil Graupner hier aan mijn hof houden.
3: Ja, Florian Heyrich spitst zich specifiek toe op die symfonische muziek. 2 cd's vol muziek van Christoph Graupner. Wat vind je van de repertoirekeuze?
2: Ja, dat is subliem, hè. Er zitten stukken bij die nog nooit zijn uitgevoerd. En lees nooit als nooit. Het zou dus echt kunnen dat ook in die tijd, in de jaren 1740, 1750, toen hij deze muziek componeerde, deze stukken niet zijn uitgevoerd. En tot op heden al helemaal niet, want er is geen enkele opname van een aantal van die sinfonia's. Dus ja, dat is zeer origineel, die keuze. Maar tegelijkertijd, Florian, ja, hij doet dat natuurlijk zeer wel overdacht, kiest deze sinfonia's om duidelijk te maken dat Graupner die stap zet naar die preclassiek. En ja, dan kan je het even hebben over dat begrip sinfonia. Dat bestond op dat moment al 150 jaar. Monteverdi schrijft ook sinfonia's als een soort instrumentaal stukje. Maar in die tijd dan, dus jaren 1740, 50, gaat een sinfonia in feite de basis worden voor de latere symfonie.
3: Het klassieke,
2: het klassieke stuk wat wij kennen als de symfonie van Mozart, die vindt eigenlijk onder andere zijn wortels in deze symfonia's van Graupner.
3: Mooi. Kijk, en Florian Heyrich is ook echt een fanaat van die componist. Hij heeft ook al een paar cd's opgenomen rond Christoph Graupner.
2: Ja.
3: Christoph Graupner, moet ik zeggen.
2: Ja, en dan wat betreft de uitvoering. Ik vind het een hele mooie uitvoering. Heel helder gespeeld, transparant, pittig. En dat is echt het karakter van Florian wat tot uiting komt. En ja, hij kan zich bedienen van hele mooie instrumentisten van bij ons, ook van elders. Eén naam wil ik eruit pikken, dat is Thomas Langlois, onze 20er van een paar jaar geleden. Maar dus bij bepaalde passages die erom vragen om even creatief te zijn, eventjes uit te stellen bij een modulatie of bij een dissonant. Daar gaat hij heel subtiel mee om. Dus ja, het geheel klinkt heel fris en helder, maar ook heel bedachtzaam.
3: Nu, Renate, je koos voor ons nog een stukje uit, heel kort, een air uit een van de symfonia's van die Christoph Graupner. Waarom specifiek dit stukje?
2: Goh, ten eerste omdat ik het best mooi vond. Ten tweede omdat het wel ook een mooie bezetting is, namelijk voor viola d'amore. Dan daarbij 3 altviolen en fagot. Maar vooral heb ik het gekozen omdat het echt een illustratie is van wat die preclassiek dan eigenlijk gaat worden. Dus je hoort een themaatje in de maat van 6/8. Het is heel feestelijk eigenlijk, zwierig. En je hoort 32 maten als een soort A-gedeelte. Dan komt dat contrasterende deel waarin die fagot een beetje soleert. Ik denk 16 maten B-gedeelte.

0: gedeelte, om dan terug te gaan naar 8 maten A-gedeelte. Dus 32, 16, 8. Hè. De klassicistische periode doet niets anders als van dat aantal cijfers gebruik maken.
1: Ja.
0: Terwijl in de periode voordien, jaren 17, 10, 20, 30, was het veel minder evenwichtig in opbouw. Dus en deze R is zo evenwichtig geconstrueerd dat ik die ook om die reden gekozen heb.
1: Een wiskundige formule dus in deze muziek met Sidonia Barocca onder leiding van Florian Heijerik deze keer. Renate Wijtjens, dankjewel.
0: Veel plezier, Carlo.

0: Een pareltje uit dat grote oeuvre van Christoph Graupner, een air uit een van zijn symfonia's met Sidonia Barocca onder leiding van Florian Heyrich. Onze nieuwe keuze van Clara voor de komende week. En dat komt allemaal mooi op tijd, want in het voorlaatste weekend van mei, over 2 weken dus, is er in Gent weer Sidonia Barocca, dat festival van Florian Heyrich. En deze keer staat het festival in het teken van de hobo, dat prachtige instrument. En wat ook nog mooi is trouwens, op 25 mei komt een kantate van die Christoph Graupner aan bod, is deel van het programma van dat concert op die maandagavond, ook onder leiding van Florian Heyrich. Voor meer informatie over zijn festival, dan moet u vooral even surfen naar die website van Sidonia Barocca. Vrijkaarten voor dat festival heb ik niet in de aanbieding vandaag, wel een paar cd-exemplaren van die nieuwe keuze van Clara. Als u zelf nog meer op ontdekkingstocht wil gaan door dat oeuvre van Christoph Graupner, dan kan ik u waarschijnlijk wel een plezier doen met deze cd. Maar u weet het, daarvoor moet u wel die Clara-app erbij nemen, dat is belangrijk. Stuur even dat postadres door in die Clara-app of stuur datzelfde adres eens door via een mail naar keuze@clara.be. Dat kan ook om die nieuwe keuze van Clara te winnen. Symfonia's van Christoph Graupner met 3 ensembles onder leiding van Florian Heyrich. Veel succes!
1: De Twintigers.
0: Ja, onze voorlaatste twintiger van dit seizoen is saxofonist Ellie Broekmans. Ze groeide op in het orkestleven en dat mag u heel breed nemen, van fanfares, harmonieën tot big bands. Ze maakte het allemaal van zeer dichtbij mee, ook met die saxofoon in haar handen. Na haar studie burgerlijk ingenieur aan de universiteit bleef die muziek toch maar schreeuwen om aandacht. En kijk eens aan, binnenkort studeert ze gewoon af aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, vlak voor haar 28e verjaarsdag, want muziek is wel degelijk haar tweede officiële studie. Ze kwam naar Studio Toets met haar groep Mania en wat me toch wel opviel aan hun setlist is dat Ellie Broekmans lang niet de enige componist van die groep is. Er is ook nog muziek van Jarno Hoedemakers, de pianist van de groep, en Umberto Odonen, de percussioniste drummer. Dus mijn vraag aan Ellie was heel duidelijk, hoe bewust was die keuze eigenlijk om al die verschillende stemmen van die muzikanten samen te brengen in hun muziek?
2: Het is zeker een project dat we samen delen. En het is muziek dat we samen verder ontwikkelen. Dus iemand komt met een compositie af en dan gaan we als band eigenlijk gaan zien hoe kunnen we daar nu samen iets van maken. Ik wou zeker er een compositie in hebben van Jarno, omdat ik dat echt een ongelofelijke componist vind. En dat is een van mijn grootste inspiraties nog altijd. Dat is degene die mij het meeste ook heeft geleerd in het Lemmes. Ik heb daar zoveel van geleerd en ik vind zijn composities gewoon onwaarschijnlijk mooi. Dus ik vond dat die in de spotlight mogen komen te staan.

Acacia Winds van Jarno Hoedemakers. Hij is de pianist van Mania, de groep van Twintiger van deze week. Ellie Broekmans, zij speelt saxofoon. En verder nog Umberto Odone aan de drums en Toon Rume op contrabas. Vorige week zat ik op de bus een paar cd's te beluisteren en ik raakte enorm gecharmeerd door het pianoconcerto van Caroline Shaw. Jawel, de Amerikaanse, die al een paar jaar niet meer weg te denken is uit de hedendaagse klassieke muziek. Ze scoort altijd lekker hoog in hitlijsten voor klassieke muziek. Vooral met haar vocale muziek, met haar koormuziek. Denk aan The Sparrow, dat prachtige werk van haar. Maar in haar pianoconcerto krijgen we toch, naar mijn mening, een hele andere Caroline Shaw te horen. En dat is misschien ook wel dankzij de input van pianist Jonathan Biss. Want hij begon 5 jaar geleden ongeveer aan een bijzonder cd-project. Hij wilde de 5 pianoconcerto's van Ludwig van Beethoven opnemen, 1 pianoconcerto per jaar. En hij vroeg aan 5 componisten om bij 1 van die pianoconcerto's van Beethoven een antwoord te bieden, een nieuw pianoconcerto te schrijven op basis van dat van Beethoven dat hij voor hen had gekozen of had voorgelegd. Dus dan is de vraag natuurlijk, welk pianoconcerto moest Caroline Shaw in de gaten houden van Beethoven en daar een antwoord op geven? Wel, dat zal straks wel duidelijk worden, want ze gebruikt ook letterlijke citaten, fragmenten uit dat pianoconcerto van Beethoven dat ze voorgelegd kreeg van Jonathan Biss. Watermark, zo heet dat pianoconcerto van Caroline Shaw, met Jonathan Biss aan de piano en het symfonisch orkest van de Zweedse radio staat onder leiding van Malin Broman.

0: Watermark, het pianoconcerto van Caroline Shaw met Jonathan Biss aan de piano. Malin Broman dirigeerde het symfonisch orkest van de Zweedse radio. Caroline Shaw kreeg dus de opdracht van Jonathan Biss om een pianoconcerto te componeren, maar dan wel onder de voorwaarde dat ze zich zou baseren dat het derde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven de grote inspiratiebron moest zijn voor haar eigen pianoconcerto van dag de dag. Hoe die twee stukken tot elkaar in verhouding staan is relatief duidelijk, omdat ze hier en daar wat fragmenten, stukjes uit dat derde pianoconcerto van Beethoven in haar eigen muziek verweeft en even laat verschijnen tussendoor. Heel fijn werk, Watermark van Caroline Shaw. En zo is het ondertussen 5:00.
1: Clara, blijf verwonderd.

Emma gaat met haar eigen nummer Lina en ze heeft een samenwerking te pakken met AMA, de groep van onder meer gitarist Bertrand Maillard en hun album heet Le Jour où tout ira bien. Als u het Britse muziekmagazine voor klassieke muziek Gramophone volgt op sociale media of u heeft hun recente nummer al in de krantenwinkel zien liggen, dan zal het u wel opgevallen zijn. Deze gitarist staat deze maand op de cover. Sean Sheba.

Sean Sheba met Vesper uit de Forgotten Dances van Thomas Adès. Hij speelde ook de wereldpremière van dit stuk in 2023. En nu staat het eindelijk ook op cd, op zijn nieuwe album Vesper voor Pentatone Classics. Sopraan Céline Chain is de gast bij het Richard Carr Consort van Philippe Hierlot voor het Stabat Mater van Giovanni Felice Sanchez.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Dorso!
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen.

Philippe Pierlot maakte een arrangement van dit Stabat Mater van Giovanni Felice Sanchez voor sopraan Céline Chaine en zijn Ricercar consort.

Na de flamenco-gitaar van Karim Baghili was er nog tijd voor de Buena Vista Social Club. En een paar van die muzikanten kan u binnenkort zien op de slotdag van Jazz Middelheim op 25 mei. Want de Buena Vista Orchestra, het Buena Vista Orchestra, komt naar Antwerpen beter. Ja, die letter R springt af en toe wel eens ergens naartoe. Maar het is dus wel degelijk op 25 mei dat de Buena Vista Orchestra leden naar België afzakken. Trio Moreau, dat zijn drie broers, drie Parijzenaren bij elkaar. De oudste kennen we ondertussen wel, Edgar Moreau. Hij is cellist en maakte ook al heel wat opnames voor dat label Erato. Dan heb je David Moreau, de violist. En de jongste van de drie is Jérémy. Hij begon op zijn zevende zowel met piano als met balletlessen. En uiteindelijk won de muziek het toch van de dans. Het ensemble Trio Moreau komt met een eerste album en ze kiezen resoluut voor één componist, Franz Schubert.

Trio Moreau met het tweede pianotrio van Franz Schubert, het tweede en derde deel. Op zaterdag 23 mei komt Flea naar ons land met zijn Honora Band. Hij speelt dan op de eerste dag van Jazz Middelheim.

Flea met Thinking About You. Het is stilaan tijd voor Caramba met Nicky Aarts. De keuze van Clara zit erop voor deze week. Geniet nog van uw avond en nog een prettig weekend hier bij Clara.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Nog drie Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Het jaarlijkse Irisfeest zet het Brussels hoofdstedelijk gewest in de kijker. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft de eed afgelegd. Er zijn nog drie Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus vier Belgen thuis in quarantaine, bovenop de twee Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Tuijls is daar al, net als veel andere journalisten. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias, maar veel informatie wordt er voorlopig niet gegeven.
2: Ja, de internationale pers die wordt voorlopig vakkundig op afstand gehouden. Ze willen geen vragen beantwoorden, voorlopig toch niet. Maar je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen en weten we meer.
1: De twee Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land, waarna ze een medische check-up zullen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed met hun gaat, mogen ze naar huis, maar ook zij zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest. Het gewest bestaat 37 jaar. En er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente rond. Peter de Kroebele zocht het feest op in Watermaal-Bosvoorde.
3: Een springkasteel, ijsjes, een standje over de Europese Unie en veel mensen gekleed in de stijl uit de Belle Époque. Inwoner Charlotte is er blij mee.
4: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer.
3: Ook spektakel met een fakir die zijn kunstjes vertoont. Schepen Victor Viaar ziet zijn gemeente ademen.
5: De bedoeling is de publieke ruimte te dynamiseren, om meer mensen hier te brengen. Het is een goed, een cool, een great gemeente en dat is waarom we dat willen doen.
6: Moi, je voudrais une glace, une boule valide.
3: Hier is feest, dus ook bloemen tekenen.
7: Een iris is er één. Geel, in oranje en in roze.
3: Het is feest in en rond Brussel. En vanavond DJ's op het Paleizenplein.
1: Het Irisfeest valt samen met de Europadag vandaag, die de Schuman-verklaring herdenkt. En die vormde de basis van het moderne Europa. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlische leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Péter Magyar is nu officieel de nieuwe premier van Hongarije. Hij heeft vanmiddag de eed afgelegd in het parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert.
8: 140 igen szavazattal. 54 nem ellenében.
9: Groot applaus bij tienduizenden aanhangers van Péter Magyar wanneer het nieuwe parlement hem officieel aanduidt als premier. De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
10: Magyar Péter, Fogadom.
11: Fogadom.
9: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán.
11: Een democratisch újjáépítés egyik alapfeltétele.
9: De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement. Symboliek om te tonen dat Hongarije met deze nieuwe regering opnieuw een bondgenoot is van Europa.
1: De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En in de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigde op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog twee wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te blijven. Dus bewolkt vanavond en vannacht. Hier en daar wordt het ook nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien, dan nog tot 19 graden. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die contact hadden met besmette passagiers die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak. Dat zat vooraan. Ze hebben geen symptomen, maar moeten in thuisquarantaine. In totaal gaat het nu om 4 Belgen die in quarantaine zitten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd. Caramba met Nikki Aarts.
12: Goeie avond, welkom bij Caramba. We beginnen met een lied van George Gershwin vanavond met Errol Garner aan de piano. Somebody Loves Me, altijd goed om te weten.

Errol Garner aan de piano met Somebody Loves Me van George Gershwin. Hij schreef het in 1924. In 1938 schrijven Richard Rodgers en Lawrence Hart Falling in Love with Love voor een Broadway musical. Jazzzangeres Helen Merrill zette het op haar debuutalbum dat haar naam droeg en dat in 1955 uitkwam.

Helen Merrill met Falling in Love with Love van Lawrence Hart en Richard Rodgers. Er was een tijd waarin beide heren de ene hit na de andere schreven. De ene song na de andere schreven en dat werd dan ook een hit. Zo was er in 1937 Have You Met Miss Jones dat ze ook voor een musical schreven. Louis Armstrong zet zijn beste beentje voor.

De Chico Hamilton Quartet met op fluit Paul Horn en Have You Met Miss Jones. Het volgende nummer kan u, als u dat wilt tenminste, meezingen in het Engels. Garota Che Ipanema, The Girl from Ipanema.

Bossa Nova Troef met twee keer na elkaar Vinicius Chemorais en Toquinho samen. De Quincy Jones of Salsa, zo werd de Amerikaanse jazz- en salsa-percussionist en bandleader Luis Ramirez terecht genoemd in zijn tijd, omwille van de Latin soul die hij samen met zijn band speelde. Dit is hem samen met die band dus en met La Flauta.

Ja, dat is puffen op de dansvloer. Louis Ramirez, een hartaanval werd hem fataal op zijn 55ste. Hier met zijn band en La Flauta. We blijven wat bij die Latin ritmes hangen. Ideaal voor wat soepel heup- en benenwerk. Over en weer van de keuken naar het salon en terug tijdens het aperitief. Een cha-cha-cha met Ruben González Sr. aan de piano.

Robin González Sr. aan de piano, twee keer dan nog wel met een nummer uit Introducing, een album uit 1996. Benny Moré met een lied over de liefde nu, via de schoonheid van de natuur. Denk aan wuivende palmen, zingende vogels en de kleuren van de lucht.

Como Arulo de Palmas, Benny Moré. Capitol's Great Ladies of Song is een compilatiealbum met daarop muziek uit de jaren 40 en 50, gezongen door Great Ladies, of course. Wat te denken van deze Betty Hutton? In de jaren 40 schitterde ze in menig Amerikaanse musical en nam ze ook heel wat nummers op.

0: Uit het album Chanson du Vieux Carré was dit Harry Connick Jr. en his big band met New Orleans van Hoagie Carmichael. We blijven in de Vieux Carré met Louis Armstrong en de New Orleans Rhythm Kings met een heuse medley. We nemen er even onze tijd voor en laten de eerste aankondiging alvast over aan Louis Armstrong himself.
1: The tin roof blues.

Ja, een heus applaus nog voor hij goed en wel uitgespeeld is. Een medley met Louis Armstrong en de New Orleans Rhythm Kings. U hoorde achtereenvolgens de Tin Roof Blues, de Faithful Hussar en West End Blues. Vanaf 2002 begon de Portugese zangeres Carla Pires zich meer en meer toe te leggen op de fado. Een goede move, dat bleek, want sindsdien is ze permanent op tournee. Carla Pires zie ik samen met gitarist Antonio Neto.

0: Musette Bobon, zo klinkt die van Sam Vloemans, liep naadloos over.
1: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
2: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw

Gypsy Jazz van Django Reinhardt met onder andere Richard Galliano op accordeon. En zo zitten we, voor we het goed en wel in de gaten hebben, samen met Juliette Gréco, Sous le ciel de Paris.

Dankjewel, Bing Crosby, voor dit klein beetje June in January. Al is het in dit geval in May. Met daarvoor de Modern Jazz Quartet en Over the Rainbow. En voor zij die zich al begonnen afvragen waar de tango bleef, is dit de Argentijnse tangomeester Carlos Di Sarli. Samen met zijn fantastisch tango-orkest en Porteno y Bailarín.

Carlos Di Sarli met zijn orkest en zanger Jorge Duran met Porteno y Bailarín. Ja, de winter heeft nog maar net zijn rug gekeerd. Of er blijkt toch al iemand heimwee te hebben naar het mooie witte landschap? Of is het dan toch de muziek die hier primeert? Winter Wonderland.

Along the Mississippi kom je dit soort muziekjes tegen, die dan vervolgens opgepikt worden door New Orleans jazzbands van bij ons, zoals deze Jack Papp New Orleans Jazz Band. Dit zijn ze nog eens met Four Leaf Clover.

Een muzikaal klavertje 4, dat kan alleen maar geluk brengen hier van de Jackpap New Orleans Jazz Band. Het staat op hun album Along the Mississippi uit 1990. Naar Bratislava voor Julia Kosakova. Ze brengt een mooie mix van traditionals en nieuw werk en schuwt daarbij de improvisatie niet. Wat goed hoorbaar is op Dombala Tomba.

0: dai tu mataka dai tu malele rek dak tu mataka dai tu malele dai tu mataka dai tu malele rek dak tu mataka dai tu malele dai tu mataka dai tu malele rek dak tu mataka dai tu malele dai tu mataka dai tu malele rek dak tu mataka dai tu malele.
1: De Slovaakse jazzzangeres Julia Kosakova met Dumba la Dumba. Afsluiten doen we met het Jorgen Emborg kwartet en Sudden Exit. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Tot volgende week. Bye.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Morgen om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. 29 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn ook de 2 Belgen die nu nog aan boord zijn van dat schip. Na aankomst in Eindhoven gaan zij meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Het schip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
3: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
2: De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven omdat zij de regels heeft overtreden. Op sociale media is er namelijk een video gepost waarin de Israëlische kandidaat in Wenen in verschillende talen oproept om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de waarschuwing is de video verwijderd. Over de deelname van Israël zelf is er ook dit jaar veel te doen wegens de massamoord in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. De eerste halve finale in Wenen is dinsdag. De grootste supportersclub van Club Brugge keurt het gedrag af van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen richting supporters van Anderlecht. Het parket heeft een onderzoek geopend voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger laten verhoren. Je hoort Frederik van Eno van supportersclub The Locals 78.
4: Ik kan uit zekerheid zeggen dat Club Brugge Foundation, de Supporters Federatie, dat we er eigenlijk alles in het werk stellen om dit te gaan weren in het stadion, om bewustmakingen te gaan doen. We moeten positief gaan supporteren voor onze eigen ploeg. Allee, stel je voor dat hierdoor een arrest komt dat wij wedstrijden achter gesloten deuren gaan moeten gaan spelen. Dat zijn enkele die hier de oorzaak van zijn en dat is iets dat ontoelaatbaar is.
2: Ja, vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Sint-Truiden. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Goedenavond, ik neem u graag mee naar Wigmore Hall in Londen, waar op 9 februari een lead recital te horen was met de gevierde Franse sopraan Sandrine Piot, samen met pianist David Cadouche. In het eerste deel brachten ze romantisch repertoire uit Oostenrijk en Duitsland en in het tweede deel liederen uit het 20e eeuwse Frankrijk. Het concert begon met 3 liederen uit Frans Schuberts postuum samengestelde bundel Schwanengesang, de beroemde nachtelijke serenade Stentje, voort zijn hartverscheurende reis naar de kust in Aanzee en als aftrap Liebesbotschaft, een liefdesboodschap die begint met de woorden murmelend beekje, zo zilver en helder, snel met vreugde mijn geliefde tegemoet. En hier zijn Sandrine Piot en David Cadouche die met vreugde in Wigmore Hall het podium betreden om hun recital aan te vangen met Schubert.

Een opname is dit van een lead recital in Wigmore Hall begin februari met sopraan Sandrine Pio en pianist David Kadouche. We hoorden hen daarnet in drie liederen van Franz Schubert uit Schwanengesang, waaronder het bekende Stintchen. Clara Schumann die zette gedichten van Heine en Rückert op muziek. We horen zo dadelijk Ik keek in je ogen, een verjaardagscadeau voor Robert Schumann. En Ik bevond me in donkere dromen, beide gepubliceerd in 1844. Maar veel liederen van haar bleven ongepubliceerd, waaronder Lorelei, het volksverhaal over de zeemeermin die zeelieden naar hun dood lokte. Van Clara Schumann brengt het duo nu deze liederen. Ich hab in deinem Auge, Ich stand in dunklen Träumen, Lorelei, gevolgd door een scherzo voor piano.

sopraan Sandrine Pio, pianist David Kadouch en drie liederen van Clara Schumann en een kort piano scherzo. De drie liederen van Hugo Wolf komen uit zijn Meurike lieden. De gedichten gaan over afzondering van de wereld, over de hoopvolle opwachting van de geliefde en de beschrijving van een oud schilderij. Uit de Meurike lieden van Hugo Wolf brengen Pio en Kadouch nu Verborgenheit, Begegnung en Auf ein altes Bild.

Sopraan Sandrine Piot, pianist David Kadusch in drie Meurike-lieden van Hugo Wolf. Het laatste, Auf ein altes Bild, beschrijft een oud schilderij waarop het Christuskind te zien is spelend op de schoot van zijn moeder Maria. Na de pauze bracht de duo 20e eeuws liedrepertoire uit Frankrijk, te beginnen met de bundel La Courte Paille van Francis Poulenc, liederen uit 1960. Poulenc droeg ze op aan zijn muze, sopraan Denise Duval, voor wie hij ook La Voix Humaine schreef, een hartverscheurend eenakter. En deze liederen in La Courte Paille hebben een speels karakter, het zoontje van Denise Duval indachtig. We horen achtereenvolgend Quelle aventure, La Reine de Coeur, Ba Baby Bobu, Les Anges Musiciens, Le Carafon en Lune d'Avril.

Het wiegeliedje Lune d'Avril ging over een land waar alle wapens werden vernietigd. Het was het laatste deel van Francis Poulenc's liedcyclus La Courte Paille. Dit is een live-opname in Wigmore Hall in Londen met sopraan Sandrine Piot en David Cadouche aan de piano. Voor we Maurice Ravel's Cinq Mélodies Populaires Grecques beluisteren met verhalen over een bruiloft, algemene galanterie en feestgedruis, zet David Cadouche de toon met Lili Boulanger's levendige pianostuk Cortège uit 1914.

De 5 melodies populaires grecques van Maurice Ravel waren achtereenvolgend Chanson de la mariée, Là-bas vers l'église, Quel galant mais comparable, Chanson des cueilleuses de l'antique, Tout gay. Bijzonder en weinig bekend zijn de liederen van Jeanne Bernard, Franse componiste die muziek uitbracht in de jaren 1920 en 30. Bernard was een van de vele Franse componisten die gefascineerd waren door Pierre Louis' Chanson de Bilitis, een fictief werk dat volgens Louis de eerste Franse vertaling was van weinig bekende gedichten van de al even fictieve oud-Griekse dichteres Bilitis, die een tijdgenote zou geweest zijn van Sappho. En dit zijn de titels Les Petits Enfants, Les Contes en Berceuses.

trois chansons de Bilitis van Jeanne Bernard kregen we nog van sopraan Sandrine Pillot en pianist David Cadouche. En een toemaatje kon niet uitblijven daar in Wigmore Hall op 9 februari en dat werd het mooie Acloris van Reynaldo Hahn.

0: Renato Hans, ah, Claudie.
1: Het toemaatje van sopraan Sandrine Piot en pianist Kadouche was van Rinaldo Haan, A Cloris. En er volgde een groot applaus in Wigmore Hall in Londen.
2: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
1: Rinaldo Haan, bij deze Franse meester blijf ik graag nog even stilstaan in deze Clara in concert. Dit is zijn weinig uitgevoerde pianoconcerto. Rinaldo Haan bleef veel bekender voor zijn vocaal werk, liederen en ook operettes. De voorkeur voor aantrekkelijke melodieën hoor je wel ook hier in dit pianoconcerto.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Clara Live.

Het pianoconcerto van Reinaldo Hahn was in handen van William Yoon en het Rundfunk Sinfonieorchester Berlin onder leiding van Valentin Uryopin. Op 17 februari van dit jaar overleed de grote Belgische bariton José Van Damme. Een signatuurrol van Van Damme was die van Saint-François d'Assise, opera van Olivier Messiaen. Een hedendaagse opera die in wereldcreatie ging met hem in 1983. En daarover vertelde hij op de radio dat hij de opera instudeerde. En op een bepaald moment zingt Saint-François over de vogels die hem zo lief waren. En om de namen van de vogels te memoriseren, had Van Damme op elke vinger een vogelnaam genoteerd. Slim. En dit is een ander fragment uit die opera. Het tableau L'Ange Musicien komt uit de opname in Wereldcreatie onder leiding van Sei Ozawa uit 1983.

En dat was nog wat inspiratie van de gevederde vriendjes van Olivier Messiaen uit zijn Catalogue d'Oiseaux, hier met pianist Pierre-Laurent Aimard in L'Alouette Calandrelle. En nu het volop lente is, krijgt u nog een ode aan de vogels. Het concerto voor vogels en orkest van Eino Rautavaara. Het is een bijzonder concerto, want de solisten zijn vogels via tape. De zang van de vogels is opgenomen in Finland, rond de Poolcirkel en aan de moerassen bij Liminka. Hier is Cantus Arcticus van Eino Rautavaara.

Neeme Järvi aan het hoofd van het Symfonisch Orkest van Göteborg in de Cantus Arcticus van Eino Rautavaara, een concerto for birds and orchestra. Vandaag op 9 mei, maar dan in 1865, zag de Belgische componist Auguste Boeck het levenslicht in Merchtem. Dit komt uit zijn vioolsonaten.

Violist Guido de Neve, Jan Michiels aan de piano, speelden het Andante uit de vioolsonate van de vandaag jarige Auguste Boek. En wie er ook jarig is vandaag, dat is de grote Zweedse mezzosopraan Anne-Sophie von Otter. Vandaag werd ze 71 en bij mijn weten is ze nog niet uitgezongen. Ze is een uiterst veelzijdige zangeres die te horen is in alle mogelijke genres. We horen haar nu samen met mezzosopraan Stéphanie Doustrac in het duet Belle Nuit, aux Nuits d'amour uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach.

Het duo Belle Nuit, O Nuit d'Amour uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach met twee kleppers van formaat. De Franse mezzo Stéphanie Doustrac en de Zweedse mezzosopraan Anne-Sophie von Otter. En dit is een klepper van bij ons, pianiste Marie-François, in De Barcarolle in Visgroot van Frédéric Chopin.

Aan de piano hoorden we Marie-François in de Barcarolle in Vischgroot van Frédéric Chopin. En dit is kamermuziek van de Fransman Jean Cras.

Het strijkte Jo van Jean Kra kregen we van Philippe Graffin op viool, Miguel da Silva op altviool en Henri de Marquette op cello. Een bijzonder talent bij Clara's twintigers van dit jaar is de Belgische sopraan Sabra Bari-Katri. Haar stem is hemelsmooi, maar ook haar interpretaties van zowel het klassieke repertoire als jazzy stukken zijn waanzinnig goed gebracht. Eerst horen we Sabra, een compositie die Philippe Malfeit schreef bij de geboorte van Sabra Bari-Katri, want zij is de dochter van een van de muzikanten in het ensemble Lutomania. En daarna horen we Sabra zelf in de song When Sunny Gets Blue.

Sopraan Sabra Barika, je naam om te onthouden. Ze is een van onze twintigers dit jaar. En tot 11 uur krijgt u nog een compositie te horen van en met pianist Elias Doge. Be brave. Ja, soms is dat nodig. Nog een mooie, late, klare avond wens ik u verder.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Kroeble.
1: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. De club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen, doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel, Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
2: Clara Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is er vanavond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een einde gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement zijn tienduizenden mensen bijeengekomen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos in Boedapest luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is binnen zijn partij al wel een eerste uitdager opgestaan, vertelt Peter de Krobbele.
2: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. Dus Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: En de Schotse premier John Swinney heeft verklaard dat Schotland onafhankelijk moet worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Dat is in 2029. Swinney wil Nigel Farage zo te snel af zijn, want hij ziet een onafhankelijk Schotland niet zitten. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Het verslag is van Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. De club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel, Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Clubaanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar hij vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
4: Hetzelfde een beetje als vorige week, die kansen op 0-4-0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen, dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan, maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
0: Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt met kans op wat nevel en tot 12 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag veel wolken met buien in de Ardennen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Aan de kust veel wind en veel frisser tot 15 graden. Vanaf de avond ook kans op buien in Vlaanderen. Zo, zaterdag 9 mei zit erop. Een goede nacht.
5: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.